0: Het is nu 3:00. Goeienacht.
1: Radio Minerva van het Antwerpen.
2: Het pro-Palestijns protest aan de UGent breidt uit. De studenten bezetten nu ook een tweede gebouw. Opvallend, want eerder vandaag vroeg de UGent de actievoerders om de gebouwen te verlaten, omdat het protest niet meer veilig verloopt. Volgens de UNIF is er sprake van onder meer vandalisme, inbraak en diefstal. De actievoerders krijgen tot morgen vroeg om hun protest stil te leggen, anders dreigt de UGent met juridische stappen. De actievoerders eisen dat de universiteit alle banden met Israëlische instellingen stopzet. In Den Haag in Nederland was er een ontploffing bij het hoofdkantoor van de linkse liberale partij D66, de partij van premier Rob Jetten. Er werd een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen gegooid. Er vielen geen gewonden. De politie heeft al een verdachte opgepakt. In september vorig jaar hebben relschoppers ook al ruiten van dat kantoor vernield bij een anti-immigratieprotest. Er is ook gevoetbald. Aston Villa en het Duitse Freiburg spelen de finale van de Europa League. Aston Villa klopte Nottingham Forest met 4-0. Het moest na de heenwedstrijden een 1-0 achterstand goedmaken. En dat is dus goed gelukt. Freiburg won van het Portugese Braga met 3-1 nadat ze in de heenwedstrijd gelijk speelden. En het Spaanse Rayo Vallecano speelt de finale van de Conference League tegen Crystal Palace. Rayo klopte Strasbourg-Alsace met 0-1. Crystal Palace won van Shakhtar Donetsk met 2-1. Vannacht klaart het op bij minima rond 9 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna wisselend bewolkt en hier en daar kans op een bui bij zo'n 18 graden. Zaterdag zonniger en warmer tot 22 graden. Zondag meer wolken en kans op buien en onweer.

0: Het is nu 4 uur. Goeienacht.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Het pro-Palestijns protest aan de UGent breidt uit. De studenten bezetten nu ook een tweede gebouw. Opvallend, want eerder vandaag vroeg de UGent de actievoerders om de gebouwen te verlaten, omdat het protest niet meer veilig verloopt. Volgens de UNIF is er sprake van onder meer vandalisme, inbraak en diefstal. De actievoerders krijgen tot morgen vroeg om hun protest stil te leggen, anders dreigt de UGent met juridische stappen. De actievoerders eisen dat de universiteit alle banden met Israëlische instellingen stopzet. In Den Haag in Nederland was er een ontploffing bij het hoofdkantoor van de links-liberale partij D66, de partij van premier Rob Jetten. Er werd een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen gegooid. Er vielen geen gewonden. De politie heeft al een verdachte opgepakt. In september vorig jaar hebben relschoppers ook al ruiten van dat kantoor vernield bij een anti-immigratieprotest. Er is ook gevoetbald. Aston Villa en het Duitse Freiburg spelen de finale van de Europa League. Aston Villa klopte Nottingham Forest met 4-0. Het moest na de heenwedstrijden een 1-0 achterstand goedmaken. En dat is dus goed gelukt. Freiburg won van het Portugese Braga met 3-1 nadat ze in de heenwedstrijd gelijk speelden. En het Spaanse Rayo Vallecano speelt de finale van de Conference League tegen Crystal Palace. Rayo klopte Strasbourg-Alsace met 0-1. Crystal Palace won van Shakhtar Donetsk met 2-1. Vannacht klaart het op bij minima rond 9 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna wisselend bewolkt en hier en daar kans op een bui bij zo'n 18 graden. Zaterdag zonniger en warmer tot 22 graden. Zondag meer wolken en kans op buien en onweer.

0: Het is nu 6 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Nooit eerder waren er zoveel mensen langdurig ziek in ons land. In totaal gaat het om 576.000 mensen die langer dan een jaar afwezig zijn. Dat blijkt uit cijfers van het RISIF. Het gaat om een stijging van 26.600 werknemers. Aanleiding is vooral de toename door de hogere pensioenleeftijd. De stijging bij werknemers onder de 65 jaar lag in jaren niet zo laag. Begin dit jaar voerde de federale regering ook extra maatregelen in om langdurig zieken opnieuw aan het werk te krijgen. Ons land nam nog geen beslissing over de twee Belgen aan boord van het Hanta-cruiseschip. De Risk Management Group van Volksgezondheid zat daar gisteravond over samen, maar zonder resultaat. De twee landgenoten stellen het goed en hebben geen symptomen. Je hoort journaliste Demi van den Ede.
3: Eens dat schip zondag aankomt op Tenerife, gaat iedereen in quarantaine. Dus alle passagiers en ook de volledige bemanning. En dan zullen die twee Belgen dus ten vroegste maandag naar ons land gerepatrieerd worden. De Risk Management Group gaat dan nauwgezet medisch opvolgen. Wat dat precies inhoudt, hoe dat zal gaan, dat blijft allemaal vaag.
2: Mogelijk kiest ons land ervoor om de twee 6 weken thuis in quarantaine te houden. De Risk Management Group zit vandaag trouwens opnieuw samen. En de finales van de Europa League voetbal en de Conference League zijn bekend. Het Engelse Aston Villa neemt het in de finale van de Europa League op tegen het Duitse Freiburg. Aston Villa klopte Nottingham Forest met 4-0 nadat het de heenwedstrijd verloor met 1-0. Freiburg won van het Portugese Braga met 3-1 nadat ze in de heenwedstrijd gelijk speelden. En het Spaanse Rayo Vallecano speelt de finale van de Conference League tegen Crystal Palace. Rayo klopte het Franse Strasbourg met 0-1 en Crystal Palace won van Shakhtar Donetsk met 2-1. De dag start met zonnige periode, daarna wat meer bewolking bij zo'n 17 graden. Morgen zonnig en warm, lokaal halen we zelfs 23 graden. Zondag wisselend bewolkt, in de namiddag kans op buien, mogelijk ook onweer en daarna frisser en wisselvallig.

0: Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Ons land slaagt er niet in om misdaadgeld in beslag te nemen. Volgens een Brits rapport gaat het om minstens 10 miljard euro. Nochtans zet ons land wel sterk in op drugs en daders, maar het crimineel geld blijft in omloop. Journalist Jeffrey Dujardin.
3: Ons land is in eerste zin een invoerland, via de haven van Antwerpen. En binnen de banken is er veel controle, maar criminelen proberen met net weg te blijven. En daarbij gebruiken ze voornamelijk cash, stroommannen, malafide handelszaken of andere systemen om zo eigenlijk hun geld wit te wassen.
2: Vorig jaar nam de politie 195 miljoen euro aan crimineel geld in beslag. Ons land zou volgens de onderzoekers meer moeten inzetten op controles in luchthavens en havens. Nooit eerder waren er zoveel mensen langdurig ziek in ons land. In totaal gaat het om 576.000 mensen die langer dan een jaar afwezig zijn. Dat blijkt uit cijfers van het RISIF. Het aantal stijgt wel minder snel dan gedacht. Bij werknemers onder de 65 jaar was ze zelfs al jaren niet meer zo klein. Begin dit jaar voerde de federale regering ook extra maatregelen in om langdurig zieken opnieuw aan het werk te krijgen. Ons land nam nog geen beslissing over de twee Belgen aan boord van het cruiseschip waarop het Hantavirus is vastgesteld. De Risk Management Group van Volksgezondheid zat daar gisteravond over samen, maar zonder resultaat. De twee landgenoten stellen het goed en hebben geen symptomen. Je hoort journaliste Demi van den Heden.
4: Eens dat schip zondag aankomt op Tenerife, gaat iedereen in quarantaine. Dus alle passagiers en ook de volledige bemanning. En dan zullen die twee Belgen dus ten vroegste maandag naar ons land gerepatrieerd worden. De Risk Management Group gaat dan nauwgezet medisch opvolgen. Wat dat precies inhoudt, hoe dat zal gaan, dat blijft allemaal vaag.
2: Mogelijk kiest ons land ervoor om de twee 6 weken thuis in quarantaine te houden. De Risk Management Group zit vandaag trouwens opnieuw samen. De VS en Iran hebben elkaar vannacht beschoten bij de zeestraat van Hormuz in het Midden-Oosten. De VS meldt verschillende aanvallen op schepen. Iran beschuldigt de VS er dan weer van om het staakt-het-vuren eerst te hebben geschonden bij het aanvallen van een Iraanse tanker. Intussen roept Amerikaans president Trump Iran opnieuw op om snel een deal te sluiten. De VS deed een voorstel, Iran reageerde nog niet. De wereldwijde Amerikaanse importheffingen van 10% zijn onwettig. Dat zegt een Amerikaanse rechtbank na een klacht van 3 bedrijven. De rechtbank vraagt de Amerikaanse regering ook om alle invoerkosten terug te betalen. Amerikaans president Trump voerde de heffingen in nadat het Hooggerechtshof eerder dit jaar zijn importheffingen onwettig verklaarde. Mogelijk zullen nu ook andere bedrijven de extra heffingen aanvechten. En de voetbalfinales in de Europese competities zijn bekend. In de Europa League neemt het Engelse Aston Villa het op tegen het Duitse Freiburg. In de finale van de Conference League speelt het Spaanse Rayo Vallecano tegen het Engelse Crystal Palace. De dag start met zonnige periode, daarna wat meer bewolking bij zo'n 17 graden. Morgen zonnig en warm, lokaal halen we zelfs 23 graden. Zondag wisselend bewolkt, in de namiddag kans op buien, mogelijk ook onweer. En daarna frisser en wisselvallig.
5: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambia naar Verhaal. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse stevige Nobokken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienauer Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
6: Dag Robert, storen we niet?
7: Nee, kom binnen.
6: Onze kleine is er ook bij.
7: Hallo.
6: Ja, zijn ketting is van zo'n commune, hè? Dat past niet meer.
7: Allee maar, dat past toch nog?
6: Hut. Ik vind dat hem dat moet verkopen. Dan kan hem nog op Jaanland. Maar wat brengt dat op?
7: 1924 euro.
8: Zoveel? Vergeet Bobby Holland, Ibiza, hier ik kom.
7: Geniet er maar van, jongen.
9: Voor alle juwelen, diamantjes, munten of horloges, bel Robert en Expert. 03-226-93-93. 03-226-93-93.
10: MUZIEK Zeg, Josfien, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
11: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaat maakt.
10: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem de Rora moet bellen.
11: Wie is dat? Ook een kinesist?
10: Nee, Oraliften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
12: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
13: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
1: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
0: Dakwerken van der Linde?
1: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie. Hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
0: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
1: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
2: Dakwerken van der Linde.
1: Beter god het niet vinden.
2: Voor info of gratis prijsofferte, bel 03-366-37-32.
3: 03-366-37-32. Radio Minerva, een hele dag voor jou.
4: Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
3: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
5: Ons land slaagt er niet in om misdaadgeld in beslag te nemen. Volgens een Brits rapport gaat het om minstens 10 miljard euro. Nochtans zet ons land wel sterk in op drugs en daders, maar het crimineel geld blijft in omloop. Journalist Jeffrey Dujardin.
6: Ons land is in eerste zin een invoerland, heel de haven van Antwerpen. En in de banken is er veel controle, maar crimineel proberen met net weg te blijven. En daarbij gebruiken ze voornamelijk cash, stroommannen, malafide handelszaken of andere systemen om zo eigenlijk hun geld wit te wassen.
5: Vorig jaar nam de politie 195 miljoen euro aan crimineel geld in beslag. Ons land zou volgens de onderzoekers meer moeten inzetten op controles in luchthavens en havens. Een duizendtal Palestijnen met een visum voor ons land zit vast in Gaza. Dat schrijft de Standaard op basis van cijfers van Buitenlandse Zaken. De meeste visa werden uitgereikt voor een gezinshereniging. Maar de regering voorziet voorlopig geen evacuaties. Aanleiding zijn de grote kosten. Ons land zal enkel evacueren in noodsituaties. Sinds vorig jaar is er ook niemand extra toegevoegd aan de lijst. De pleisteractie van Rode Kruis Vlaanderen heeft meer dan 4 miljoen euro opgeleverd. Dat maakte de organisatie zelf bekend. In totaal zijn er zo'n 414 pleisters verkocht en dat is een record. Je hoort Vincent Verbeke van Rode Kruis Vlaanderen.
7: De middelen van de pleisteractie gaan integraal naar de lokale afdelingen, naar onze meer dan 13.000 vrijwilligers. En zij gebruiken die eigenlijk zelf voor lokale werking. Dat zal ook lokale accenten kennen. Bij de ene afdeling is dat nog een grotere focus op die gratis EHBO-opleidingen. Bij een andere afdeling gaat dat bijvoorbeeld een grotere focus zijn op de ambulancewerking.
5: In de provincie Antwerpen zijn de meeste pleisters verkocht, gevolgd door West- en Oost-Vlaanderen. De VS en Iran hebben elkaar vannacht beschoten bij de zeestraat van Hormuz in het Midden-Oosten. De VS meldt verschillende aanvallen op schepen. Iran beschuldigt de VS er dan weer van om het staakt het vuren eerst te hebben geschonden met schoten op een Iraanse tanker. Intussen roept Amerikaans president Trump Iran opnieuw op om snel een deal te sluiten. De VS deed een voorstel, Iran reageerde nog niet. De wereldwijde Amerikaanse importheffingen van 10% zijn onwettig. Dat zegt een Amerikaanse rechtbank na een klacht van 3 bedrijven. De rechtbank vraagt de Amerikaanse regering ook om alle invoerkosten terug te betalen. Amerikaans president Trump voerde de heffingen in nadat het Hoge Rechtshof eerder dit jaar zijn importheffingen al onwettig verklaarde. Mogelijk zullen nu ook andere bedrijven de extra heffingen aanvechten. En de voetbalfinales in de Europese competities zijn bekend. In de Europa League neemt het Engelse Aston Villa het op tegen het Duitse Freiburg. In de finale van de Conference League speelt het Spaanse Rayo Vallecano tegen het Engelse Crystal Palace. De dag start met zonnige periode, daarna wat meer bewolking bij zo'n 17 graden. Morgen zonnig en warm, lokaal halen we zelfs 23 graden. Zondag wisselend bewolkt, in de namiddag kans op buien, mogelijk ook onweer. Daarna frisser en wisselvallig.
8: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
9: Ja, ik heb mijn huis verkocht, op lijfrente, via de Bip for Life.
8: De Bip for Life? Wat is dat?
9: Ah, wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
8: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
9: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39. Schatke, wanneer gode dat licht in de badkamer is repareren, zeg. Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
10: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
9: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
10: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
9: 0485 54 87 85.
11: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaveraar. Goed ook eens kijken aan de Antwerpse stevige Nobok. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienaveraar thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
12: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
13: Zeg Kim, ik wil nog eens een stapje in de wereld gaan zetten. Maar ik wil ook mijn broek niet scheuren. Verstotte? Zeg je, er gaan een tip?
12: Zeker. Zondag 10 mei is het gratis openingsfeest op onze nieuwe Sint-Andries-site in het centrum van de stad.
13: Oh, dat klinkt goed.
12: Met een marktje, een reuzentaart, optredens van Steven de Lely en Jelle Kleimans.
13: Hola, ik spring de wereld in.
12: Zonder je broek te scheuren.
13: Ja.
12: Zorgbedrijf Antwerpen. Je kan ons bijna alles vragen. Kijk op zorgbedrijf.antwerpen.be.
14: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
15: Merci Immobiep.
16: Aha. Minerva.
17: Goedemorgen Antwerpen. Het programma waarin alles mag, niets moet en alles moet kunnen.

Goedemorgen allemaal. De klok heeft zojuist 8 keer geslagen. Of je nu langzaam je ogen opent onder de warme wol, geniet van je eerste slok koffie aan de ontbijttafel of al gefocust onderweg bent naar je werk, welkom bij een nieuwe dag. De komende maand heeft collega Danny van Tichelen radiovakantie. En heb ik sis van de beste eer en het genoegen u op vrijdag wakker te verwelkomen bij Radio Minerva. Maar genoeg verteld, want nu echt wakker worden. En dat doen we met muziek. En de eerste houden we alvast in eigen huis met de Radio Minerva Live Band.

Dat was alvast de ideale start van de dag met de Radio Minerva Liveband en Als de zon schijnt. Hopelijk is het zonnetje in je hoofd ook gaan schijnen.

U herkende ongetwijfeld de fluwele stem van Dean Martin met Until the Real Thing Comes Along. En daarna namen Gilbert Bécaud en Serge Lama ons mee op reis met Le Train d'Amour. Een trein die je zeker niet mag missen.

Engelbert Humperdinck was aan het bootjes kijken met Sitting on the Dock of the Bay, gevolgd door de zuiderstoets van de Spaanse Simone met haar vertolking van het prachtige nummer Hey van Julio Iglesias.

Colin Hunt en Joe Seeley zorgden voor een warme muzikale omhelzing met Embraceable You, een nummer van George Gershwin. En we bleven in die intieme sfeer met de klassieker van Boudewijn de Groot, Als je niet meer verder kunt. Hopelijk is dat voor u niet het geval.

genoten van de toen nog jonge meiden van de Dolly Dots en Love Me Just a Little Bit More. Gevolgd natuurlijk door de onnaamvolgbare All Blue Eyes Frank Sinatra met het melancholische A Man Alone. Een nummer dat Rod McKuhn nooit voor hem schreef. En op nu naar Italië.

De Italiaanse klanken van Ornella Vanoni kwamen voorbij in Vedrai, Vedrai, het nummer van Luigi Tenco. We gooiden de heupen daarna los met Andy Ross en his orchestra op de tonen van Copacabana.

Avicii en Bing Crosby lieten ons horen hoe mooi je bent in The Way You Look Tonight. Voor de volgende stop bleven we dichter bij huis. Philée d'Anvers ging samen met ons op reis en vertrok in Parchim-Stalsen. Volgende week start andermaal het circus van het Songfestival en daarom nu een liedje dat er voor mij uitsprong. Een ode aan de liefde gebracht door Salvador Sobral, die won voor Portugal in 2018. En daarna horen we Tom Jones met zijn eigen krachtige versie van de Evergreen Autumn Leaves. En we sluiten het eerste deel van dit vervangprogramma af met Guylain Slingermeijer en zijn orkest. Zij spelen tot 9 uur voor u Living It Up, of het thema van Kapitein Zippos. Tot zo!

0: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te sla in Wilrik. Neefzuilen, nestels of zich gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zak de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broeks riemen hebben ze door hoek.
1: Gek op Motown muziek? Dan moet je hier absoluut bij zijn. The Temptations and the Four Tops. Op donderdag 25 juni komen de Motown-legendes naar de Stadsschouwburg van Antwerpen voor een uniek jubileumconcert. Donderdag 25 juni in Stadsschouwburg Antwerpen. The Temptations and the Four Tops. Bereid je voor op een nostalgische avond vol Motown-klassiekers. Bestel je tickets via gracialive.be. Samen met Radio 2 en Gazet van Antwerpen.
2: Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
3: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
4: Schoollaptops dreigen fors duurder te worden, dat schrijft het Nieuwsblad. Die prijsstijging komt door een wereldwijd tekort aan geheugenchips. Onderwijsminister Demir stelde voor zo'n laptop een referentieprijs van €575 op, maar daar gaan de huidige prijzen dus al over. De grootste verdelers roepen scholen daarom op om zo snel mogelijk hun bestelling te plaatsen, omdat de prijzen enkel nog verder zullen stijgen. 1 op de 5 mensen die zijn rijbewijs wil halen, doet dat met een automatische versnellingsbak en mag daarna dus ook niet handgeschakeld rijden. Het is een verdubbeling in 3 jaar tijd, zegt GOKA dat de examencentra coördineert. Dirk Snauwaert.
5: Omdat er op de markt steeds meer wagens met automatische versnellingsbakken worden aangeboden, omdat die meer rijcomfort bieden in het drukke verkeer. En als gevolg leren jongere mensen automatisch geschakeld rijden, omdat ouders een automatische voertuig hebben.
4: Rijlessen voor automatisch schakelen duren ook minder lang, dus je kan wel sneller je rijbewijs halen. Een 1000-tal Palestijnen met een visum voor ons land zit vast in Gaza. Dat schrijft de Standaard op basis van cijfers van Buitenlandse Zaken. De meeste visa werden uitgereikt voor een gezinshereniging. Maar de regering voorziet voorlopig geen evacuaties. Aanleiding zijn de grote kosten. Ons land zal enkel evacueren in noodsituaties. Sinds vorig jaar is er ook niemand extra toegevoegd aan de lijst. De pleisteractie van Rode Kruis Vlaanderen heeft meer dan €4 miljoen opgeleverd. Dat maakte de organisatie zelf bekend. In totaal zijn er zo'n 414.000 pleisters verkocht en dat is een record. Je hoort Vincent Verbeke van Rode Kruis Vlaanderen.
6: De middelen van de pleisteractie gaan integraal naar de lokale afdelingen, naar onze meer dan 13.000 vrijwilligers. En zij gebruiken die eigenlijk zelf voor een lokale werking. Dat zal ook lokale accenten kennen. Bij de ene afdeling is dat nog een grotere focus op die gratis EHBO-opleidingen. Bij een andere afdeling gaat dat bijvoorbeeld een grotere focus zijn op de ambulancewerking.
4: In de provincie Antwerpen zijn de meeste pleisters verkocht, gevolgd door West- en Oost-Vlaanderen. En de temperatuur van het zeewater lag afgelopen maand opvallend hoog. Wereldwijd op zo'n 21 graden. Dat meldt de klimaatdienst Copernicus. Enkel in april 2024 was het zeewater nog warmer. Aanleiding voor het warme zeewater is het natuurfenomeen El Niño dat eraan zit te komen. Wetenschappers vermoeden dat er daardoor ook de komende maanden nog hoge temperaturen, extreme droogte en soms hevige regen kunnen volgen. De dag start met zonnige periode. Daarna wat meer bewolking bij zo'n 17 graden. Morgen zonnig en warm. Lokaal halen we zelfs 23 graden. Zondag wisselend bewolkt. In de namiddag kans op buien, mogelijk ook onweer. En daarna frisser en wisselvallig.
7: Ik ben een historisch feit. Dat is heel goed. Dan vraag ik een erkenning aan als antiek monument. En dan krijgen we subsidies voor de voorgevel te renoveren.
8: Topcomedienne Anne Nelissen viert 50 jaar op de planken en 70 jaar op de planeet.
9: En ook altijd herkenbare toestanden dat zij beschrijft. Hè.
7: Ze sloten een beest in bed, maar juist.
8: Tournee Jubilee. Van 27 tot 31 mei in de Rode Zaal van het Fakkeltheater. Tickets en info. Anne Nelissen.com.
10: Zoekt u even meubels?
11: Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Uilbeuken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slopkamers, eetkamers, boksprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Uilbeuken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
12: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw- als in renovatieprojecten. Energiebesparend, geruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
13: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03 218 45 73. Dat is 03 218 45 73. Oraliften, Korenbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Oraliften op www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
14: Aha, aha, aha. Minerva.

of you. Love me in the daytime. Love me in the nighttime.

0: Waar van meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antiek restauraties. Waar restaureren en repareren à la meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azietmeubelen, kunnen bij ons terecht. Wil je een gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofverder op 0477 05 18 37. Of ga eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverder, al jaar een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwippen, hè.
1: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
2: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
1: Dakwerken van der Linde?
2: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
1: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
2: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakkers, hè.
3: Dakwerken van der Linde.
2: Beter ga je niet vinden.
3: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
0: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 04-77-05-18-37.
4: Radio Minerva. Een hele dag voor jou.
5: Het is nu 10 uur. Goedemorgen.
6: Een dodelijke steekpartij op het Kiel in Antwerpen vannacht. Daarbij is een man van 30 overleden. Een andere man van 23 raakte gewond. Dat bevestigt het parket. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Mogelijk gaat het om een afrekening in het drugsmilieu. Politie en parket onderzoeken dat nog. Er is voorlopig nog geen verdachte opgepakt. Schoollaptops dreigen fors duurder te worden, dat schrijft het Nieuwsblad. Die prijsstijging komt door een wereldwijd tekort aan geheugenchips. Onderwijsminister Demir stelde voor zo'n laptop een referentieprijs van €575 op, maar daar gaan de huidige prijzen dus al over. De grootste verdelers roepen scholen daarom op om zo snel mogelijk hun bestelling te plaatsen, omdat de prijzen enkel nog verder zullen stijgen. 1 op de 5 mensen die zijn rijbewijs wil halen, doet dat met een automatische versnellingsbak en mag daarna dus ook niet handgeschakeld rijden. Het is een verdubbeling in 3 jaar tijd, zegt GOKA dat de examencentra coördineert. Dirk Snauwaert.
7: Omdat er op de markt steeds meer wagens met automatische versnellingsbakken worden aangeboden, omdat die meer rijcomfort bieden in het drukke verkeer. En als gevolg leren jongere mensen automatisch geschakeld rijden, omdat ouders een automatische voertuig hebben.
6: Rijlessen voor automatisch schakelen duren ook minder lang, dus je kan wel sneller je rijbewijs halen. Er zijn opklaringen, maxima tot 20 graden. Morgen zonnig en warm. Lokaal kan het 23 graden worden. Zondag wisselend bewolkt. In de namiddag kans op buien. Mogelijk ook onweer bij 20 graden. Volgende week een pak frisser en wisselvallig.
8: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren? Oh, en ja, dat zie je dan zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
2: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goochelijk als vroeger.
8: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
2: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
8: 0485 54 87 85.
9: Aha. Minerva.
10: Nostalgische klanken. Jan van Dam neemt je terug in de tijd waar nostalgie en romantiek troef is.

Ja, ik denk dat het dromen alvast geen bedrog is, zeker niet voor deze heren. Ze dromen heel de nacht van hun lief. All I do is dream of you. Dat waren de Jazz Pirates. Goedemorgen allemaal op deze toch wel ja, rustige vrijdagvoormiddag. En ik ben er weer voor u tot 12 uur met hopelijk heel veel goede muziek hier bij uw zonnige zender Radio Minerva. Ik heb dus helemaal platen klaargezet en ons eerste vocale plaat of vocaal nummertje, dat komt van de Dancing Voices met There Must Be A Way.

Fine Romance with No Quarrel. Ja, dat is uiteraard het neusje van de zalm. Ik moet er helemaal niks meer aan toevoegen. Dat was een verliefde Betty Madigan. En hier is L. Saxon en die gaat binnenkort zijn geliefde of iemand anders weer eens opnieuw ontmoeten. En wat dan staat te gebeuren? Wel, ik ben eens benieuwd. I'll be seeing you.

Til A Kistje is oorspronkelijk een nummer uit de begin jaren 60 van die Everly Brothers, maar dit is een iets wat latere versie van de Blue Diamonds. Heel wat artiesten, zeker mannen, hebben het altijd over een vrouw. Zeker de titel speelt daar een grote rol in. En dat geldt ook voor deze mannen. En dat zijn die Eimse Brothers. Die kozen als titel de naam van een vrouw en die heet Marie.

Ik heb ook nog wat informatie voor u, want niet alleen Okra, ook het Koninklijk Trefpunt Ekre Donge Braschaat bestaat dit jaar 70 jaar en dat moet gevierd worden. Op zaterdag 9 mei in een dienstencentrum De Nobele Donk is er de Okra-dag van toen en nu. Heel de dag zijn er binnen- en buitenactiviteiten. Er is een optreden voorzien van de line dancers en het koor Nobilis. En heel de dag zijn er drank en lekkere hapjes te krijgen aan zeer democratische prijzen. En, nu komt het, van 12 tot 16 uur zendt Radio Minerve live uit met muziek, verzoekjes en een babbel over Okra van vroeger en nu. En om 20 uur is er een optreden van Jean Bosco Safari met liedjes van toen en nu. Wel, je kunt je plaats reserveren op het nummer 0476 290915. Dus 0476 290915.

It's only make believe. U hoorde Bobby Curtola. En Beverly Kenny die gaat het voor een tweede keer proberen, want je moet iedereen toch een tweede kans geven, hè? Zeker weten. Let me try again. Of let's try again. Zo is het.

Darling, let's try again. Ja, voor de tweede keer zal het blijkbaar wel lukken. Dat was Beverly Kenny. En misschien zijn ze dan heel gelukkig als het voor de tweede keer lukt, zoals deze meneer Craig Douglas destijds. I'd be smiling now.

Dat was de roos bij uitstek, de roos onder de rozen. En die zat in het haar van Rosita. The Rose of Roses van Bill Kenny. En wat krijgen we nu? De boodschap.

0: But
1: hi, I'm Cliff and I'm a big fan of Cozy.
2: Dat treft, want binnenkort kan je ze weer aan het werk zien. Samen met zanger Ronnie Meijs.
1: Really, when?
2: Op zaterdag 9 mei om 14 uur in de feesttent van Radio Minerva.
1: Fantastic, where is that?
2: Op de Wandeldijk nummer 20, naast Radio Minerva op Sint-Annekeplage.
1: Wow, can't wait, I'll be there.
2: Wil jij er ook bij zijn? Reserveer dan nu je tickets aan €10 per persoon op 0490 1979 43. Cozy bij Minerva op 9 mei om 14 uur.
3: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al iemand een voorpak heeft. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar gewoon Delijs, koopt uw veerpak en spaart de codes. Waar vindt Minerva Café, waar verwachten aan? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
4: Drink Minerva Triple and support the radio.
5: De Van Hunks wilt altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen bakkering in het Minerva Café.
6: Oh ja? Of au vent, of tournedos, of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glaasje.
5: Voilà. Nou, hoor ik ook spreken, zeg. Maak er een glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
6: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker. Juist gelijk als gaar, maar een tornedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
5: U gaat eten bij Minerva op Sint-Anneke.
6: Verongs is dat, manneke.
7: Bingo!
8: Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2 uur middag start dan de bingo middag. En er kun je heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden we niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2 uur spelen we bingo.
7: Bingo!
8: Het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
7: Bingo!
9: Goedemorgen, dit is Radio Minerva met Jan van Dam.

Deze keer niet Mr. Eckerbilk, maar wel Boots Randolph die het vertolkte. En de titel blijft nog altijd dezelfde. Stranger on the Shore. Ik heb er nu een ouwertje opgediept uit 1959. Het is een ouwertje van eigen bodem, want hier zijn Rina, Pia en Bob Benny. Zing, kleine vogel. MUZIEK

Let your kisses thrill me, hold me. Ja, ja, allemaal liefde, liefde, liefde tegen, tegen 200 per uur. Hè. Ja, dat was die noten. Dat mocht niet gebeuren, maar het is gebeurd. Hè. Het is live, luisteraar, en dan kan dat allemaal wel eens gebeuren. Hè. Dus dat was liefde tegen 200 per uur van Eddie Arnold. En wat dacht u van Dean Martin? Die komt hier uitgebreid eens uitleggen hoe het leven voor hem er destijds heeft uitgezien. The Story of Life.

The Story of Life is a Glorious Thing, zeker voor hem destijds, hè? Want hij zat toen midden in een liefdesbui, deze Dean Martin. Het leven lachte hem helemaal toen. En wat dacht u van een Duitsstalig plaatje? Wel, ik heb hier de Duitsstalige versie gevonden van Lollipop. En dat wordt gebracht door Alice Babs.

Dat was Brenda Lee samen met Pete Fountain en Anything Goes. De Mineralogische Kring Antwerpen organiseert op zaterdag 9 en ook op zondag 10 mei van 10 tot 18 uur de 50ste jubileumeditie van de internationale beurs Minerant voor mineralen, edelstenen, fossielen en schelpen. Wel, de beurs gaat door in zaal 3 van Antwerp Expo hier in Antwerpen. Je ontdekt er wat in pracht er in de aardkorst te vinden is, zoals mineralen in alle kleuren en vormen en schitterende edelstenen. U moet zeker ook de fluo tent gaan bezoeken, waar de mineralen oplichten onder alle kleuren van de regenboog. Breng alvast ook je mineraal of edelsteen mee en verneem er alles over aan de determinatiestand. Wel, de inkom bedraagt €5. Je kunt nog meer informatie bekomen en dat kan op het nummer 0474-01-1611 of via de website www.minerant.org.

Dat waren swingende vijf heren, want ze noemen de Five Keys met You For Me. En hier is Charlie Rich en die vraagt zich af of het woord vaarwel zo goed uit te spreken is. Wel, ik weet het ook niet, hè. We gaan luisteren. It's goodbye to say, easy to say. Ja, zo is het.

It's goodbye that easy to say. Het is altijd heel moeilijk om afscheid te nemen van iemand. Dat was Charlie Rich. Ja, ik zit op onze klok. Ik heb nog één vocale in petto voor u in het eerste gedeelte. En ik heb hier Barry Manilow er even bij gehaald voor u met Saturday Night.

0: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder Makedam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of ze is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze niet meer nemen ze door hoe ik.
1: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
2: Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
3: Een dodelijke steekpartij op het Kiel in Antwerpen vannacht. Daarbij is een man van 30 overleden. Een andere man van 23 raakte gewond. Dat bevestigt het parket. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Het parket vorderde een onderzoeksrechter voor roofmoord, zegt Christophe Aerts.
4: Roofmoord heeft ermee te maken dat de gsm's van slachtoffers gestolen zouden zijn. We kijken dus enerzijds naar een verhoor van het tweede slachtoffer, anderzijds ook naar de camerabeelden, maar dit is ook nog niet zo lang in het onderzoek dat we zitten. Camerabeelden worden geanalyseerd en er wordt door de mensen van FGP Antwerpen gezocht naar een mogelijk verdachte.
3: Mogelijk gaat het om een afrekening in het drugsmilieu. Ons land moet over 10 jaar het meest toegankelijke land van Europa worden. Want personen met een handicap worden nog te vaak uitgesloten. Zo zijn er nu nog altijd plaatsen waar je met een rolstoel niet naartoe kan, zegt bevoegd minister Rob Beenders.
5: We zijn vandaag geen goed land als het gaat over toegankelijkheid. We bengelen onderaan het lijstje. Vandaag de dag moet je bijvoorbeeld een reservatie doen bij het station als je in een rolstoel zit om de trein te kunnen nemen. Dat is gewoon echt niet meer van deze tijd. Of we zien bijvoorbeeld straten, pleinen, publieke gebouwen die gewoon niet toegankelijk zijn.
3: Het Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid heeft 150 vergunde projecten bezocht. Amper 7 waren voor iedereen toegankelijk. En de Nederlandse stewardess van KLM, die werd getest op het Hantavirus, is niet besmet. Dat bevestigt de Wereldgezondheidsorganisatie. De vrouw kwam in Zuid-Afrika in contact met een Nederlandse vrouw die later overleed aan het virus. Maar ze testte dus negatief. 2 Britse burgers testen intussen wel positief. En mogelijk is ook nog een derde Brit besmet. In totaal zijn er nu 7 besmettingen. 3 personen kwamen om. Er zijn opklaringen en maxima tot 20 graden vandaag. Morgen zonnig en warm. Lokaal kan het 23 graden worden. Zondag wisselend bewolkt. In de namiddag kans op buien. Mogelijk ook onweer bij 20 graden. Volgende week een pak frisser en wisselvallig.
6: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
7: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
6: De Bip for Life? Wat is dat?
7: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op Lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
6: Kun je mij de Bip een telefoonnummer eens geven?
7: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
8: Schatteke, ik ben terug van bij de Robert, hè.
9: De Robert? Wie is dat?
8: En wel, je weet wel, Robert de expert van in de vestingstrot.
9: Oh ja, dat is juist. En hij heeft dat wat opgebracht?
8: Wat hadden wij weer al gedacht? 150 euro, hè. En wel, zit er maar een nulletje achter. Het was 1500.
9: Zwaasdingen?
8: Nee, dat gaan we naar logeke. En dat muntje om dat kettingsje van ons maar commune, dat bracht dus de max op, hè.
9: Geef je nummer dan nog eens, schat. Want onk zo zei die het ook nog van alles liegen.
8: Robert... De expert 0 draai 226 93 93.
9: Welk bedrag had hij nog gedacht?
8: De Robert geeft misschien wel een nulletje meer dan verwacht.
10: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaveraar. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse stevige Nobok. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienauer Thijssen. Zet ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
11: Zoekt u neef meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Nobokken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slopkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Oudstraalstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf. We hebben hier dan 40 jaar ervaring.
12: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
13: Merci Immobiep.
14: Aha. Minerva.
15: Nostalgische klanken. Jan van Dam neemt je terug in de tijd waar nostalgie en romantiek troef is.

Dat was het orkest van Caravelli met Les Roses Blanches. En met de Witte Rozen zijn wij alvast in het tweede gedeelte beland van dit programma. Want hier is Elvis Presley en die heeft destijds ook heel veel geduld moeten opbrengen. Heeft er zelfs een plaat over gemaakt. En die titel luidt For the Millionth and the Last Time.

Gewoonlijk zingen zij in het Duits, maar ze deden het speciaal voor uw luisteraar vandaag eens in het Engels. Wish Me a Rainbow, een heel mooi nummertje van het Gunther Kallmann Koor. En hier is Carmen McRae, The Very Thought of You.

0: Ja, dat was weer een stukje romantiek, deze keer van Carmen McRae met The Very Thought of You. Wij zijn toe aan Frank Sinatra en Rosemary Clooney en die wonen in een speciale straat. En hoe heet die straat? Wel, de Perzikboomstraat. Daar kun je de perziken zomaar van de bomen plukken. Amai, amai, hebben die chance, zeg. De Peachtree Street.
1: Say, Frank, you want to take a walk?
2: Well, sure, sweetie. Just pick a street.
1: Piccadilly Circus.
2: Oh, I'd rather not.
1: Champs-Élysées?
2: Mais non.
1: Times Square?
2: Nah, 'cause there's nothing can compare with strolling along Peachtree Street.

0: Well, I'm getting kind of tired. Would you rather carry me or call a cab?
1: Taxi.
0: Thank you, sweetie.
2: Ja, met z'n allen naar de Perzikboomstraat samen met Frank en Rosemary Clooney, Frank Sinatra uiteraard. De Concertband Antwerpen geeft een concert met als titel Chanson Harmonique. Het wordt een sfeervol programma waarin de rijke klanken van het harmonieorkest samensmelten met de mooie muziekwerken en chansons. Het concert gaat door op zondag 10 mei om 15 uur in de Blikfabriek aan de Krugerstraat 232 in Hoboken. Kaarten kunnen besteld worden via het nummer 0475-74-25-74. Of u kunt ook een mail sturen naar kaarten@concertbandantwerpen.be. Wil je nog meer info bekomen, dan moet je wel even surfen naar hun website en die luidt www.concertbandantwerpen.be.

Dat waren de Gaylords met One Night Only. Ik kreeg er net een telefoontje van een luisteraar die vroeg mij wie het liedje Een Boken met Saucis zingt. Het schijnt regelmatig gespeeld te worden bij Minerva, maar ik heb het nog nooit gehoord, collega's. Moest u het weten, mag u altijd even bellen, hè? Voor de titel. De titel kennen wij, Een Boken met Saucis. Maar wie de zanger is, ik weet het niet. Het zijn niet de Strangers, in elk geval niet. Maar moest u het weten, mag u altijd een telefoonnetje doen.

Just a Gigolo, deze keer in de versie of uitvoering van Connie Francis. En hier is Ike Cole. Natuurlijk is hij familie van Nat King Cole, uiteraard. Ike Cole met Ida Sweet Apple Cider.

0: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
1: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
0: Moos, schat, ik het toch. Ik wil met jou bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
1: Ja, ik zijn Claire.
0: Amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.

0: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03 219 32 68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03 219 32 68.
1: Bingo!
2: Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 14:00 start dan de bingo-middag. En er kun je heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo.
1: Bingo!
2: In het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03 219 32 68. En dat kan van een donderdag tot en met de zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
1: Bingo!
3: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al hier maar een voorpak heeft. Maar wacht eens even. Krijg juist goed nieuws. Als je nou een Delijs 4 voorpaks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koop uw 4-pak en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwachten aan? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
4: Drink Minerva Triple and support the radio.
5: Hi, I'm Cliff and I'm a big fan of Cozy.
6: Dat treft, want binnenkort kan je ze weer aan het werk zien. Samen met zanger Ronnie Meijs.
5: Really, when?
6: Op zaterdag 9 mei om 14 uur in de feesttent van Radio Minerva.
5: Fantastic, where is that?
6: Op de Wandeldijk nummer 20, naast Radio Minerva op Sint-Annekeplage.
5: Wow, can't wait, I'll be there.
6: Wil jij er ook bij zijn? Reserveer dan nu je tickets aan €10 per persoon op 0490 19 79 43. Cozy bij Minerva op 9 mei om 14 uur.
7: Nostalgische klanken, waar nostalgie en romantiek.

Ja, ik kon er destijds maar niet genoeg van krijgen. Hè. Mijn schattige, nog eens mijn schattige, dat was Wil Ferdi. En daarvoor kon je ook nog luisteren naar het orkest van Erik Linner met Il Silenzio. Wel, wat het liedje betreft, een boken met saucis. Ik heb een telefoon gekregen van een luisteraar en die dacht dat het filet d'Anvers was. Maar daarna heb ik nog een telefoontje gekregen van een luisteraar uit Hoven en die is het gaan opzoeken. En dat zou een Johnny Clarisse geweest zijn. Dus Johnny Clarisse, een voor mij totaal onbekende zanger. Dus dat zou het dus moeten zijn. Johnny Clarisse met het nummertje en boken met saucis. Hopelijk zitten we nu op de juiste golflengte.

Ja, opnieuw verliefd worden kan soms een zalig gevoel geven. You're just in love, dat was Jimmy Clanton. Let me try again. Ja, waarom niet? Hè? Hij mag zeker nog eens van mij aan het woord komen. Hier is Ivan.

Dat waren de Ray Charles Singers met onder andere Voor Nicolie, Voor Nicolas en ook de Ferryboat Serenade. Gisteren is Ronnie van Goetem verjaard. Wel, Ronnie, gefeliciteerd met uw verjaardag. Hè. En ik moest een plaatje voor u draaien. Mag zijn wat dat wilt. Wel, ik heb iets gekozen van Jerry Veel. Speciaal voor onze Ronnie die gisteren jarig was. Round the Clock.

Dat was dus Jerry Veel. Ja, het is bijna zover, want in augustus zenden wij weer op de Radio Minerva Top 1000 uit. Een hele week lang hoor je dan de favorieten gekozen door onze luisteraars. Ook jij kan je stem laten gelden. Vanaf nu kun je alvast stemmen op jouw muzikale helden via onze website. Je mag zoveel keer stemmen als je wil, maar je kan maar één keer stemmen op hetzelfde liedje. Ja,

En dat was George Maravis met Always in My Heart. Dat hebben er volgens mij nog meer gezegd als George alleen. Daar ben ik zeker van.

Dat was de koning van een vakantieeiland, wat het ergens ligt, ik zou het bij God niet weten. The King of Holiday Island, dat was Don Rondo. En dat was meteen ook onze laatste vocale plaat in dit programma. Mensen, allemaal bedankt en ik ben er morgen graag voor u terug tussen 10 en 12. Zo dadelijk, heel veel pret en genoegen met collega Mark Maxi. Nog een fijne dag en tot morgen. Salukes.

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtus ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor meningvol naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be.
1: Gek op Motown muziek? Dan moet je hier absoluut bij zijn. The Temptations en The Four Tops. Op donderdag 25 juni komen de Motown-legendes naar de Stadsschouwburg van Antwerpen voor een uniek jubileumconcert. Donderdag 25 juni in Stadsschouwburg Antwerpen. The Temptations en The Four Tops. Bereid je voor op een nostalgische avond vol Motown-klassiekers. Bestel je tickets via gracialive.be. Samen met Radio 2 en Gazet van Antwerpen.
2: Zeg, Jos, ik heb er al misère met mijn dak, jong.
3: Waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
2: Dakwerken van der Linde?
3: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
2: 40 jaar ervaring? Zeg, grokt je dan nog wel op mijn dak?
3: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
4: Dakwerken van der Linde.
3: Beter goden niet vinden.
4: Voor info of gratis prijs. Offerte, bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
0: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 04-77-05-18-37.
5: Radio Minerva. Een hele dag voor jou.
6: Het is nu 12 uur. Goedemiddag.
7: Er is een gijzeling bezig in een bank in de Duitse stad Sinzig in het westen van het land. De dader sloeg toe tijdens een geldtransport. Hij overmeesterde daarop de medewerker en hij zou zich nu in de kluis van de bank bevinden. De politie is massaal aanwezig. Er zijn ook helikopters ter plaatse. Mogelijk handelt de man niet alleen. De politie in Limburg heeft een Turkse criminele organisatie ontmaskerd. Ze pakte de voorbije week 18 mensen op tijdens 26 huiszoekingen. Die kaderden in een groter onderzoek, vertelt Sophie Lever van de Federale Gerechtelijke Politie Limburg.
8: Blijkt dat de organisatie gelinkt zou zijn aan de Sahin-klan. Dat is een gekende Turkse maffiaklan die zich volgens het onderzoek zou bezighouden met witwassen, afpersing, bedreigingen en geweld. In het dossier zijn ook aanwijzingen dat er gewerkt wordt met een zogenaamde knokploeg. Jonge mannen met de Turkse nationaliteit die ingezet worden voor uitvoerende geweldsopdrachten.
7: Er werden ook verschillende wapens in beslag genomen. 6 auto's, luxe horloges en cashgeld. Ons land moet over 10 jaar het meest toegankelijke land van Europa worden. Want personen met een handicap worden nog te vaak uitgesloten. Zo zijn er nu nog altijd plaatsen waar je met een rolstoel niet naartoe kan, zegt bevoegd minister Rob Beenders.
9: We zijn vandaag geen goed land als het gaat over toegankelijkheid. We bengelen onderaan het lijstje. Vandaag de dag moet je bijvoorbeeld een reservatie doen bij het station als je in een rolstoel zit om de trein te kunnen nemen. Dat is gewoon echt niet meer van deze tijd. Of we zien bijvoorbeeld straten, pleinen, publieke gebouwen die gewoon niet toegankelijk zijn.
7: Het Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid heeft 150 vergunde projecten bezocht. Amper 7 waren voor iedereen toegankelijk. In het Verenigd Koninkrijk lopen de eerste resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen binnen. In Engeland verliest het liberale Labour, dat is de partij van premier Keir Starmer, fors. Winst is er, zoals verwacht, voor de anti-immigratiepartij Reform UK van Nigel Farage. In Wales en Schotland waren er parlementsverkiezingen, maar de volledige resultaten zijn er nog niet. En over een uurtje start de Ronde van Italië. Dat is de eerste grote wielerronde van het jaar. De 109e editie trouwens al. Wielerjournalist Stijn Vlaming blikt vooruit.
10: De topfavoriet voor de eindzege is Jonas Vingegaard. De tweevoudige toerwinnaar wil de Giro op zijn palmares. En als ik naar de deelnemerslijst kijk, is de kans toch wel groot dat het hem zal lukken. Ook dankzij wellicht heel sterk werk van zijn ploegmaat Victor Kampenaerts.
7: De openingsrit start in Bulgarije. Dat is een etappe voor de sprinters. Favorieten zijn de Italiaan Jonathan Milan, de Fransman Paul Magnier en de Nederlander Dylan Groenewegen. De eindwinnaar kennen we op 31 mei. Deze namiddag bewolkt en overwegend droog bij maxima tot 19 graden. Morgen zonnig en warm bij zo'n 21 graden. Zondag opklaringen en overwegend droog. Lokaal kan het 22 graden worden. Vanaf volgende week frisser en wisselvallig.
11: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de Klantendienst.
12: Hey, dag Kim. Zeg, verhozen naar een woonzorgcentra. Hoe begin ik daar eigenlijk aan?
11: Goeie vraag. Op zorgbedrijfboeker.be vind je alle info, prijzen en beschikbaarheden van onze locaties.
12: Oh, dus een soort van immo-site van kamers dan. Dat is handig. Zeg maar, ik zie dat wel eens scheren met mijn eigen ogen.
11: Natuurlijk. Daarom organiseren wij infosessies in onze woonzorgcentra. Alle sessies vind je op onze website zorgbedrijf.antwerpen.be.
12: Dat is top. Ik kom direct al wat surfen. Merci, Kim.
11: Graag gedaan. Meer weten? Surf naar www.zorgbedrijf.antwerpen.be of bel 03 431 31 31.
13: Ik ben een historisch feit. Dat is heel goed. Dan vraag ik een erkenning aan als antiek monument. En dan krijgen we subsidies voor de voorgevel te renoveren.
14: Topcomedienne Anne Nelissen viert 50 jaar op de planken en 70 jaar op de planeet.
15: En ook altijd herkenbare toestanden dat zij beschrijft. Hè.
13: Ze sloten een beest in bed. Maar Jasper.
14: Tournee Jubilee. Van 27 tot 31 mei in de Rode Zaal van het Fakkeltheater. Tickets en info. Annelissen.com.
16: Zeg, Josfien. Zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
17: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
16: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
17: Wie is dat? Ook een kinesist?
16: Nee, Ora-liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
18: Je kan Ora-liften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Ora-liften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
19: Minerva.
20: Een smaakvolle combinatie. Plage Buffet met Marc Maxi.

Tracy and the Sunshine Band and the Boogie Shoes. 11:08 geworden. Heel fijn dat je erbij bent. Dit is het Plaatsbuffet op vrijdagmiddag tussen 12 en 2. Dank u wel nog, Jan van Dam, voor de voorbije 2 uur prachtige muziek alweer.

Ik wou me net excuseren, maar het is blijkbaar niet nodig. Don't say you're sorry, Paul Anka. En je kon luisteren naar Brooke Benton. And a million miles from nowhere.

0: Roberto Delgado met zijn uitvoering, of hun uitvoering, van Borquito en Fats Domino. Nog maar net terug, what a party. Niet alleen Okra, maar ook het Koninklijk Trefpunt Ekerendonk Brasschaat bestaat dit jaar 70 jaar. En dat moet gevierd worden. Op zaterdag 9 mei, en dit in het DC De Nobele Donk, is er de Okradag van toen en nu. Heel de dag zijn er daar binnen- en buitenactiviteiten voorzien. Een optreden van de line dancers en het koor Nobilis. En heel de dag dranken en lekkere hapjes aan democratische prijzen. Van 12 tot 16 uur zendt Radio Minerva live uit met muziekverzoekjes en een babbel over Okra vroeger. En nu. En om 20 uur is er ook nog een optreden voorzien van Jean Bosco Safari met liedjes van toen en nu. Plaatsen kan je reserveren op het mobiele nummer 0400 76 290 915.
1: De markt draait de Vlaams Plotje.

wachten nog een beetje op een doorbraak. Een doorbraak van de zon. Ik dacht dat die toch een beetje beloofd was, of niet? Het is nog grijs hier op linkeroever Sint-Anneke. Tony Arden was dat, met Kees. En de Nederlandstalige muziek was afkomstig van Ray Westerlink met Wees niet zo jaloers, mijn schat.

Ja, er is geen probleem aan uw radiotoestel. Er zit geen kabeltje los. Nee. Het zou gedigitaliseerd moeten zijn, want dat nummer heb ik uit onze computer gehaald. Maar dat had beter gekund. Alhoewel, een beetje nostalgie, hè? Met hier en daar een serieus krakje erin. Dat was Vico Toriani met Melodia. En we hadden ook nog Bobby V in het programma met The Devil or Angel. Het is precies 12:30 geworden. De Mineralogische Kring Antwerpen organiseert op zaterdag 9 en zondag 10 mei telkens van 10 tot 18 uur de 50ste jubileumeditie van de internationale beurs Minerant voor mineralen, edelstenen, fossielen en schelpen. De beurs gaat door in zaal 3 van Antwerp Expo in Antwerpen. Je ontdekt er wat een pracht er in de aardkost te vinden is. Mineralen in alle kleuren en vormen en schitterende edelstenen. U moet zeker ook de Fluotent bezoeken, waar de mineralen oplichten onder alle kleuren van de regenboog.

0: hoog. Ja, zo. Breng ook je mineraal of edelsteen mee en verneem er alles over aan de determinatiestand. De inkom bedraagt 5 euro. Meer informatie kan je telefonisch verkrijgen via het mobiele nummer 0400 74 01 16 11 of via de website www.minerand.org.
1: Bingo! Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2 uur 's middags start dan de Bingo Middag. En daar kun je heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden we niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2 uur spelen we bingo.
2: Bingo.
1: In het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn voor een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met de zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
2: Bingo!
3: De Van Hunks wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen een bakkering in het Minerva Café.
4: Oh ja? Of vol vent, of tournedo. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
3: Voilà. Nou, hoor ik op spreken, hè. Maak een crème glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
4: Dat is allemaal niet eender. Dat is toch elke keer lekker? Just gelijk als gaar, maar een tournedo. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be?
3: Ga niet, maar Minerva op Sint-Anneke.
4: Verongs is dat, manneke.
5: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al hier maar een volkpak heeft. Maar wacht eens even, kijk juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva triple glas gratis. Dus ga naar een Delijs, koop uw 4-pack en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwachten aan? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
6: Drink Minerva triple and support the radio.
7: Hi, I'm Cliff and I'm a big fan of Cozy.
8: Dat treft, want binnenkort kan je ze weer aan het werk zien. Samen met zanger Ronnie Meijs.
7: Really, when?
8: Op zaterdag 9 mei om 14 uur in de feesttent van Radio Minerva.
7: Fantastic, where is that?
8: Op de Wandeldijk nummer 20, naast Radio Minerva op Sint-Annekeplage.
7: Wow, can't wait, I'll be there.
8: Wil jij er ook bij zijn? Reserveer dan nu je tickets aan 10 euro per persoon op 0490-1979-43. Cozy bij Minerva op 9 mei om 14 uur.
9: Kopje koffie? Gezellig met Merk Maxi.

0: Ze kwamen uit Nederland. Is everybody happy? Dat kent u misschien beter van Jackpot. En dit was Ginny, Ginny, Ginny. En Tony Christie, Island in the Sun. Dat waren ze alweer bijna 20 minuten voor 1 uur geworden.
1: Welkom in het plagebuffet.

Dat zijn van die liedjes die nooit vervelen. Hè? Eigenlijk helemaal niet. Terry Stafford en Suspicion. En Davy Jones met Amapola. Dat waren er alweer twee. Kunnen we er nog wat bij draaien? Ja hoor, die komen er zo dadelijk aan. De concertband Antwerpen geeft een concert met als titel Chanson Harmonique. Het wordt een sfeervol programma waarin de rijke klanken van het harmonieorkest samensmelten met mooie muziekwerken en chansons. Het concert gaat door op zondag 10 mei om 15 uur in de Blikfabriek. En die vind je in de Krugerstraat 232 in Hoboken. Kaarten kunnen nog besteld worden via het mobiele nummer 0475-74-25-74 of nog snel een mailtje sturen naar kaarten@concertbandantwerpen.be. Meer informatie is er ook te verkrijgen op hun website, dat is www.concertbandantwerpen.be.

moest hier mijn jong leven studeren. Ik werd computerspecialist. Kost het zodanig programmeren. Tot ik van toen nog blaas niet meer wist, bijvoorbeeld hoeveel mocht ik hier.

Ik had een us, het was een kasteelke, met vast tapet en chic behang. Mijn moeder zei, het is een juweelke. En ik pijsde, kijk, het is mijn gevang. Wil je elektrisch installeren? Zoek je een diepvries of een frigo?

mijn caravanhok verkopen. En mijn velo is hersteld. Ik leer weer te voeten lopen. De Côte d'Azur is afbesteld. Van mijn verjaardag mag niet stoeven. Kreeg ik aan Tessiel binnenkort. Dus kwam er niet.

Willem Vermanderen, Let Me More Lopen. En Adamo met La Nuit. Dus we zaten alweer in de Belgische muziekgeschiedenis rond de neuzen.

Wat een heerlijke samenzang in deze Beverly Sisters en Hold Me. Het werd zo 5 minuten voor 1 uur. We kunnen er nog eentje draaien, nog één gezongen nummer, om het dan zomaar te zeggen. De Mills Brothers heb ik nog voor jullie met How Blue.

0: Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Er is een gijzeling bezig in een bank in de Duitse stad Sinzig in het westen van het land. De dader sloeg toe tijdens een geldtransport. Hij overmeesterde daarop de medewerker. En hij zou zich nu in de kluis van de bank bevinden. De Vlaamse Leander is daar toevallig in de buurt.
3: Wij zagen het ene na het andere politiebusje passeren. Zelfs brandweer voorbijgekomen, zelfs ambulance. Dan hoort je in één keer van het is een bankoverval. En ze zijn wel iets geruster, maar je houdt je hart er nog wel voor vast. Van, je weet niet wat er gaat uitkomen, snap je?
2: Volgens de politie zijn er meerdere daders en meerdere gijzelaars aanwezig in de bank. Het stadscentrum is volledig afgesloten. Over een half uur legt het personeel van de autokeuringen het werk neer. Uit protest tegen de hervormingen van de Vlaamse regering. Daardoor zouden 1 op de 3 keuringscentra verdwijnen. Elke Gelens van de Christelijke Vakbond.
4: De Vlaamse regering gaat eigenlijk de keuringsfrequentie aanpassen. Dat betekent dat je minder vaak naar de keuring moet gaan. Maar dat betekent tegelijkertijd ook dat technische gebreken langer onopgemerkt blijven. En ongetwijfeld zal dat ook het risico op ongevallen en schade voor alle weggebruikers verhogen.
2: Om 2:30 gaan de autokeuringscentra normaal gezien weer open. De politie in Limburg heeft een Turkse criminele organisatie ontmaskerd. Ze pakte de voorbije week 18 mensen op tijdens 26 huiszoekingen. Die kaderden in een groter onderzoek, vertelt Sophie Levee van de Federale Gerechtelijke Politie Limburg.
5: Blijkt dat de organisatie gelinkt zou zijn aan de Sahin-klan. Dat is een gekende Turkse maffiaklan die zich volgens het onderzoek zou bezighouden met witwassen, afpersing, bedreigingen en geweld. In het dossier zijn ook aanwijzingen dat er gewerkt wordt met een zogenaamde knokploeg. Jonge mannen met de Turkse nationaliteit die ingezet worden voor uitvoerende geweldsopdrachten.
2: Er werden ook verschillende wapens in beslag genomen. 6 auto's, luxe horloges en cashgeld. In het Verenigd Koninkrijk lopen de eerste resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen binnen. In Engeland verliest het liberale Labour fors. Dat is de partij van premier Keir Starmer. Winst is er, zoals verwacht, voor de anti-immigratiepartij Reform UK van Nigel Farage. In Wales en Schotland waren er parlementsverkiezingen. De volledige resultaten zijn er nog niet. En rond deze tijd start de Ronde van Italië. Dat is de eerste grote wielerronde van het jaar. De 109e editie trouwens al. Wielerjournalist Stijn Vlamink blikt vooruit.
6: De topfavoriet voor de eindzege is Jonas Vingegaard. De tweevoudige toerwinnaar wil de Giro op zijn palmares. En als ik naar de deelnemerslijst kijk, is de kans toch wel groot dat het hem zal lukken. Ook dankzij wellicht heel sterk werk van zijn ploegmaat Victor Kampenaerts.
2: De openingsrit start in Bulgarije. Dat is een etappe voor de sprinters. Favorieten zijn de Italiaan Jonathan Milan, de Fransman Paul Magnier en de Nederlander Dylan Groenewegen. De eindwinnaar kennen we op 31 mei. Deze namiddag bewolkt en overwegend droog bij maxima tot 19 graden. Morgen zonnig en warm bij zo'n 21 graden. Zondag opklaringen en overwegend droog. Lokaal kan het 22 graden worden. Vanaf volgende week frisser en wisselvallig.
7: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren? Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
8: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
7: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
8: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
7: 0485 54 87 85.
9: En deze medaillonneke, hè? Dat deed onze pa van zijn leven nog eens gekocht op de Grunkplutz.
8: Allemaal?
9: Maar nee, ga, onze pa. Die vergeet zoveel. En deze? Dat was mijn eerste ringetje. Dat heb ik nog gekregen van mijn Peter voor mijn commune. Maar zie, hij is mijn vinger. Dat past niet meer, hè. En dat horlogeke. Je ziet, begot nog niet wat duur. Het is zo klein. Dat mag ook weg.
10: En omdat het goud zo hoog staat, hè, komt dat opgeteld op 1600 euro.
9: Wat zei het hem? 1200 euro. Anders moest hem dat toch allemaal maar roepen in een engel. Wilde ook weten wat dat dolle juwelen waard zijn? Belt Robert de Expert op 03-226-93-93. 03-226-93-93.
11: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees bleef toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaverij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Steenweg in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienaverij Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
12: Aha, aha, aha. Minerva.
13: Geniet van de sfeer en meer. Dit is Plage Buffet. Mark Maxi is uw gastheer.

Hij scoorde hits zoals Kung Fu Fighting en Dance to Kung Fu. En dit was ook een niet onaardig succes. Blue White Soul van Carl Douglas, ook al horen we hem niet zingen. 9 minuten over 1 uur. Fijn dat jullie nog aan de radio hangen, hè?

Paul McCogan and Flyaway Lovers en Marty Robbins met Pretend. En dan is het tijd voor Nederlandstalige muziek.

0: Voor als er straks nog een beetje tijd over is. Een beetje kussen van Simon Gurtz. En we hadden ook nog Marva in de aanbieding met Costa Rica. En dan kreeg je ook nog tussenin een instrumentaal accordeonnummer. En dat was Bunke Bunke Accordeon. En dat was van Eddie Smets.
1: Hi, I'm Cliff and I'm a big fan of Cozy.
2: Dat treft, want binnenkort kan je ze weer aan het werk zien. Samen met zanger Ronnie Meijs.
1: Really, when?
2: Op zaterdag 9 mei om 14 uur in de feesttent van Radio Minerva.
1: Fantastic, where is that?
2: Op de Wandeldijk nummer 20, naast Radio Minerva op Sint-Annekeplage.
1: Wow, can't wait, I'll be there.
2: Wil jij er ook bij zijn? Reserveer dan nu je tickets aan €10 per persoon op 0490 1979 43. Cozy bij Minerva op 9 mei om 14 uur.
3: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al iemand een voorpak heeft. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar gewoon Delijs, koopt uw veerpak en spaart de codes. Waar vindt Minerva Café, waar verwacht na? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
4: Drink Minerva Triple and support the radio.
5: Bingo! Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2 uur 's middag start dan de bingo-middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2 uur spelen we bingo.
4: Bingo.
5: In het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met de zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
4: Bingo!
6: Zeg, schat, wanneer hebben we nog eens bakkering?
7: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
6: Moos, schat, ik het toch. Ik wil met jou bakkering gaan eten. In het Minerva Café.
7: Ja, ik Sinclair.
6: Ah, amai, dat is rap. Maar, schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
8: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
9: Kopje koffie? Gezellig, met Merk Maxi.

Bijna 5 minuten over 1:30 geworden in het Prize Buffet hier bij Radio Minerva. G-Rays and Never Felt This Way Before. En we gaan nu even een soort van korte pauze inlassen met het volgende nummer.

En zo werd het precies 7 minuten voor 2 uur. We hadden nog Linda de Souza met Ama tu Nino. En dan Corina en Tony Servi met My Love. En dan moeten we inpakken en wegwezen. Ronnie Meijs heeft laten weten dat hij er vandaag niet geraakt. Dus zo dadelijk geen tutti frutti tussen 2 en 4. Maar dat maakt die volgende week alweer goed. Daar zijn we van overtuigd. Graag tot morgen vroeg wat mij betreft tussen 8 en 10. Voor Goedemorgen Antwerpen. Dag.

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor meeninfo naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be.
1: Gek op Motown muziek? Dan moet je hier absoluut bij zijn. The Temptations en The Four Tops. Op donderdag 25 juni komen de Motown-legendes naar de Stadsschouwburg van Antwerpen voor een uniek jubileumconcert. Donderdag 25 juni in Stadsschouwburg Antwerpen. The Temptations en The Four Tops. Bereid je voor op een nostalgische avond vol Motown-klassiekers. Bestel je tickets via gracialive.be. Samen met Radio 2 en Gazet van Antwerpen.
2: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrik. Neefzuilen, nestels of zes gelijk neef laten blinken? Het kan door allemaal. En zak de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek zijn riemen en zijn doorhoekje.
0: alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
3: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
4: Het is nu 2 uur. Goedemiddag.
3: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
5: De gijzeling in de Volksbank in de stad Zinzig in het westen van Duitsland is al sinds 9 uur vanmorgen bezig. De politie heeft het hele gebouw omsingeld en ook een onderhandelingsteam is ter plaatse. Of er contact is met de gijzelnemers is niet duidelijk. Er zouden ook meerdere gijzelaars in het gebouw zitten. De Vlaamse Leander is daar toevallig in de buurt.
6: Wij zagen het ene naar het andere politiebusje passeren. Zelfs brandweer voorbijgekomen, zelfs ambulance. Dan hoort in één keer van het is een bankoverval. Dan zijn we wel iets geruster, maar je houdt je hart er nog wel voor vast. Van, je weet niet wat er gaat uitkomen, snap je?
5: De daders sloegen toe tijdens een geldtransport. Het stadscentrum is volledig afgesloten. Op dit moment wordt er gestaakt in de autokeuringscentra. Het personeel legt het werk neer uit protest tegen de hervormingen van de Vlaamse regering. Daardoor zouden 1 op de 3 keuringscentra verdwijnen. Elke Gelens van de Christelijke Vakbond.
7: De Vlaamse regering gaat eigenlijk de keuringsfrequentie aanpassen. Dat betekent dat je minder vaak naar de keuring moet gaan. Maar dat betekent tegelijkertijd ook dat technische gebreken langer onopgemerkt blijven. En ongetwijfeld zal dat ook het risico op ongevallen en schade voor alle weggebruikers verhogen.
5: Over een half uur gaan de autokeuringscentra normaal gezien weer open. En in ons voetbal beëindigt La Louvière de samenwerking met zijn trainer Frédéric Taquin na 9 jaar. Dat laat de club weten op sociale media. La Louvière bedankt Taquin voor de afgelopen jaren. Daarin promoveerde de club maar liefst 4 keer en speelt het sinds dit jaar in eerste klasse. En ook volgend jaar zal La Louvière op het hoogste niveau spelen. Zaterdag coacht Taquin zijn laatste match van het seizoen. Het is nog niet duidelijk wie hem zal opvolgen. Deze namiddag bewolkt en overwegend droog bij maxima tot 19 graden. Morgen zonnig en warm bij zo'n 21 graden. Zondag opklaringen en overwegend droog. Lokaal kan het 22 graden worden. Vanaf volgende week frisser en wisselvallig.
8: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
9: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
8: De Bip for Life? Wat is dat?
9: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
8: Kunt je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
9: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
10: Ik ben een historisch feit. Dat is heel goed. Dan vraag ik een erkenning aan als antiek monument. En dan krijgen we subsidies voor de voorgevel te renoveren.
11: Topcomedienne Anne Nelissen viert 50 jaar op de planken en 70 jaar op de planeet.
12: En ook altijd herkenbare toestanden als hij beschrijft. Hè.
10: Ze slotten een beest in bed, maar juist.
11: Tournee Jubilee. Van 27 tot 31 mei in de Rode Zaal van het Fakkeltheater. Tickets en info annelissen.com.
13: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
14: Zeg Kim, ik wil nog eens een stapje in de wereld gaan zetten. Maar ik wil ook mijn broek niet scheuren. Verstotten? Zeg je, er gaan een tip?
13: Zeker. Zondag 10 mei is het gratis openingsfeest op onze nieuwe Sint-Andries-site in het centrum van de stad.
14: Oh, dat klinkt goed.
13: Met een marktje, een reuzentaart, optredens van Steven de Lely en Jelle Kleimans.
14: Hola, ik spring de wereld in.
13: Zonder je broek te scheuren.
15: Zorgbedrijf Antwerpen. Je kan ons bijna alles vragen. Kijk op zorgbedrijf.antwerpen.be.
16: Zoekt u neef meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Elpoken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boksprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Elpoken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
17: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw- als in renovatieprojecten. Energiebesparend, ruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
18: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03-218-4573. Dat is 03-218-4573. Oraliften, Korenbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Oraliften op www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
19: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
20: Merci Immobiep.
21: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
1: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
0: Dakwerken van der Linde?
1: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
0: 40 jaar ervaring? Zeg, grokt je dan nog wel op mijn dak?
1: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
2: Dakwerken van der Linde.
1: Beter goden niet vinden.
2: Voor info of gratis prijsofferte, bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
3: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder Macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broekse riemen hebben ze door hoeveel keer.
4: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
5: Het is nu 3:00. Goedemiddag.
4: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
6: Brussels Airport maakte vorig jaar een recordomzet van 828 miljoen euro. Dat is zo'n 6% meer dan in 2024. Dat heeft de luchthaven bekendgemaakt op een persconferentie. CEO Arnaud Fest spreekt van een jaar van groei, ondanks heel wat problemen.
7: Al die stakingen in ons land zijn natuurlijk moeilijk voor de passagiers, maar ook heel moeilijk om uit te leggen aan de buitenlandse luchtvaartmaatschappijen. 7 actiedagen vorig jaar, nog een tweede dit jaar. Moeten we het voor bijvoorbeeld een lange afstandvlucht, die gewoon afschaffen, dat is niet gemakkelijk. Dat is super kostelijk voor die luchtvaartmaatschappij en voor de gemeenschap in het algemeen.
6: De aandeelhouders krijgen voor het eerst in 7 jaar ook een deel van de winst uitgekeerd. De voedselprijzen staan wereldwijd op het hoogste peil in 3 jaar tijd. Dat blijkt uit een rapport van de Verenigde Naties. In april werd voeding nog 1,6% duurder dan in maart. De prijsstijging komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. Door het conflict loopt de levering van heel wat grondstoffen vertraging op, zoals diesel of meststoffen voor landbouwers. En in ons voetbal beëindigt La Louvière de samenwerking met zijn trainer Frédéric Taquin na 9 jaar. Dat laat de club weten op sociale media. La Louvière bedankt Taquin voor de afgelopen jaren. Daarin promoveerde de club maar liefst 4 keer en speelt het sinds dit jaar in eerste klasse. En ook volgend jaar zal La Louvière op het hoogste niveau spelen. Het is nog niet duidelijk wie hem zal opvolgen. Deze namiddag is het bewolkt en overwegend droog bij maxima tot 19 graden. Morgen zonnig en warm bij zo'n 21 graden. Zondag opklaringen en overwegend droog. Lokaal kan het 22 graden worden. Vanaf volgende week frisser en wisselvallig.
8: Zeg. Ik hoor langs alle kanten dat goud record zult. En ik heb van ons ma nog wat juweeltjes en horloges liggen. Maar waarom robeerde ik Speer en geen andere?
9: En wel, de robeer gaf mij super advies. En vertelde mij ook wat ik niet moest verkopen. Zelfs met een notaris zei me dat je mengs in de gazet als beste uit de bus kwam om jouw stukken aan te bieden.
8: En wat kost deze schatting?
9: Niks, dat is volledig gratis. Maar altijd eerst bellen. Robert de Expert. 03-226-93-93. Edem?
8: Schatke, wanneer gaat dat licht in de badkamer eens repareren,
10: zeg?
8: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
10: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goed gelijk als vroeger.
8: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485-54-87-85.
10: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
8: 0485-54-87-85.
11: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
12: Hey, dag Kim. Zeg, verhuizen naar een woonzorgcentra. Hoe begin ik daar eigenlijk aan?
11: Goeie vraag. Op zorgbedrijfboeker.be vind je alle info, prijzen en beschikbaarheden van onze locaties.
12: Oh, dus een soort van immo-site van kamers dan. Dat is handig. Zeg maar, ik zie dat wel eens scheren met mijn eigen ogen.
11: Natuurlijk. Daarom organiseren wij infosessies in onze woonzorgcentra. Alle sessies vind je op onze website zorgbedrijf.antwerpen.be.
12: Dat is top. Ik kom direct al wat surfen. Merci, Kim.
11: Graag gedaan. Meer weten? Surf naar www.zorgbedrijf.antwerpen.be of bel 03 431 31 31.
13: Ik ben een historisch feit, dat is heel goed. Dan vraag ik een erkenning aan als antiek monument. En dan krijgen we subsidies voor de voorgevel te renoveren.
14: Topcomedienne Anne Nelissen viert 50 jaar op de planken en 70 jaar op de planeet.
15: En ook altijd herkenbare toestanden dat zij beschrijft. Hè.
13: Ze slotten een beest in bed, maar juist.
14: Tournee Jubilee, van 27 tot 31 mei in de Rode Zaal van het Fakkeltheater. Tickets en info, annelissen.com.
16: Aha, aha, aha, Minerva.

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor meninfo naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be.
1: Gek op Motown-muziek? Dan moet je hier absoluut bij zijn. The Temptations and the Four Tops. Op donderdag 25 juni komen de Motown-legendes naar de Stadsschouwburg van Antwerpen voor een uniek jubileumconcert. Donderdag 25 juni in Stadsschouwburg Antwerpen. The Temptations and the Four Tops. Bereid je voor op een nostalgische avond vol Motown-klassiekers. Bestel je tickets via gracialive.be. Samen met Radio 2 en Gazet van Antwerpen.
0: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
2: Radio Minerva.
3: Het is nu 4 uur. Goedemiddag.
2: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
4: In Duitsland, in het stadje Sinzig, is de politie binnengevallen in de bank waar al sinds vanochtend een gijzeling aan de gang is. De agenten vonden 2 gijzelaars die in een kamer opgesloten zaten. Zij zouden ongedeerd zijn. Van de daders is er geen spoor. Mogelijk zijn ze ontsnapt. De politie omsingelde nochtans wel het hele gebouw. Meer details geeft de politie voorlopig niet. Aan de universiteit in Gent is de raad van bestuur uitgesteld omdat activisten de toegang blokkeerden. Het gaat om pro-Palestijnse activisten. Ze eisen een vergadering met rector Petra de Sutter, zegt woordvoerder Julian Burnham.
5: We hebben ons de afgelopen 2 weken heel open opgesteld. We zijn blijven proberen in mails om condities te vinden waarop we elkaar kunnen ontmoeten. Maar wanneer zij weigeren om in het bijzijn van media elkaar te ontmoeten, wanneer zij enkel met een kleine delegatie willen meeten, daar kunnen wij niet mee akkoord gaan voor een onderwerp dat de hele samenleving aanbelangt.
4: In Frankrijk worden de nationale eindexamens een pak moeilijker. Dat heeft de Franse overheid beslist. Ze zullen ook strenger verbeterd worden. Zo zullen er meer punten afgetrokken worden voor spellingsfouten. De maatregel komt er omdat Franse leerlingen internationaal slechter scoren. In Frankrijk moeten de leerlingen in het 6e middelbaar een nationaal examen afleggen om af te studeren. Deze namiddag bewolkt en overwegend droog bij maxima tot 19 graden. Morgen zonnig en warm bij zo'n 21 graden. Zondag opklaringen en overwegend droog. Lokaal kan het 22 graden worden. Vanaf volgende week frisser en wisselvallig.
6: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
7: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
6: De Bip for Life? Wat is dat?
7: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
6: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
7: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
8: Zeg, Josfien, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
9: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
8: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
9: Wie is dat? Ook een kinesist?
8: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
10: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
11: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen daar trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
12: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
13: Merci Immobiep.
14: Aha, aha, aha. Minerva.
15: Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en dan is het 4 uur in de namiddag. Eindelijk vrijdag. Eindelijk start het weekend.
16: De zon schijnt weer vol een bak en ik sta hier al niet te over. Oeh, ik wil Nessa.

Een heel goedemiddag jullie daar aan de andere kant van de radio. Het is vrijdag 8 mei 2026 en wat doen we op zo'n vrijdagmiddag? Wel, we duiken de keuken in met Karl Wijkmans. Dat is voor binnen enkele momenten. Verder in het programma nog een flinke stapel platen uit de grote archieven van Radio Minerva. En een groot archief, daar zitten ook recente plaatjes in. Zoals die van Matt Dusk die je net hoorde, Five Nights at Freddy's. En als we het dan hebben over mannen met plannen, wel, Al Johnson, die had iets anders aan de hand. The Spaniard That Blinded My Life. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

0: Say, Bing, I don't think that fits.
1: What, that note?
0: Yeah.
1: Well, take it out, wear it a while, bring it back. Think we should continue?
0: We'll go to jail for doing this.
2: I'll raise a bunion on his Spanish onion if I catch him bending tonight. La, la, la, la, la, la, la.
3: Als de zon buiten niet schijnt, dan zorgen wij ervoor dat ze binnen uit de radio komt. Wij van Minerva, wij de straffe gasten en de toffe madame. Al Johnson in The Spaniard That Blighted My Life. En zometeen een ander zonnetje in huis. Ja, Carl die komt koken. En we kunnen hem beter omlijsten met muziek die erbij hoort bij een zonnig persoon.

0: Smakelijk eten met Karel Wijkmans.
1: Sint-Jacobsnoten of Sint-Jacobsvruchten blijft feestelijk. Je kunt erover zeggen wat je wilt, het geeft niet feestelijk. Deze is gewoon een tussengerechtje dat we gaan maken. Ze weet warm, hè, voor just na de soep te eten. Maar dat is ook altijd goed, hè. En wat gaan we er nou mee doen? Wel, we gaan dat maken met witloof. Dat is van bij ons. Hela, altijd goed, hè. En hoe beginnen we eraan? Wel, we pakken 4 stronken witloof en we maken dat proper en je snijdt dat in grove stukken. Overdraft er nog in, grove stukken. Niet fijn snijden bedoel ik, hè. Grovere stukken. Je moet ze straks eens nog wat terugvinden. En je bakt die aan in een beetje boter. En je kraut die met een beetje kruidnoot, notenmuskaat in het Nederlands, en peper en zout. En dan strooi je er nog een eetlepel suiker over. En je blust dat met 2 eetlepels balsamico-bazijn en wat truffelolie. En dan bakt hij een ander pannetje. Dat zit hij ook op zijn noten. In boter. Liefst in geklaarde boter. Dat geeft geen zwarte stippen. En je weet het, de boter goed verhitten. Dan die Sint-Jacobsnoten er ongeveer 30 seconden in leggen, omdraaien. En dan mogen ze al van het vuur. Van binnen moet dat nog zo'n klein beetje lis zijn, gelijk als ze dat dan proper proberen naar te leggen. Ha. Dus zeker niet te lang bakken, anders worden ze zo wat rubberachtig, dat is ook niet lekker. En dan dresseerde dat witloof eerst in het midden of zo onder de zijkant van een bordje. En je schikt daar dan per persoon 3 nootjes op. En je werkt dat eventueel nog af met zo'n groen schutje, zo, je kent dat wel, hè. Een beetje peterselen, weet ik veel. Ja. En dan is er nog maar 1 ding dat je moet doen. Dat is er een glasje water of aanbaar geven en smakelijk eten. Denk er nou, hey, dat is wel iets plezant, dat wil ik wel eens doen, en je weet al niet meer over waar dat ging, dan kun je nog naar de website gaan. smakelijketen2.jimdofree.com. En anders dan ga je gewoon naar radiominerva.be, je scrollt die helemaal naar beneden en daar vind je smakelijk eten met alles erop en eraan. Allee, tot de volgende!
0: We zijn nog niet aan de nieuw patatten. Alhoewel, met Karel Wijkmans in de buurt, weet je nooit.
2: Hey Loes, wil jij eens proeven?

0: Wel eens benieuwd wat Carl in deel 2 gaat klaarmaken en of dat hij melk nodig heeft. Het is misschien daarom dat Guus naar huis kwam om de koeien te gaan melken. We hebben die nodig om een soort van pudding te maken. Nu, ik raad zomaar wat. Laat ons toch maar alles overlaten aan de specialisten ter zake en dat straks Carl Wijkmans in deel 2. En voor de ambiance? Barbara Streisand. Het zal nog niet zijn vandaag op deze vrijdag. Clap hands, here comes Charlie.
1: Have you met my good friend Charlie? Oh, you've heard of him, no doubt. Well, he's a

Ja, zo'n vrijdag is en blijft altijd een beetje speciaal, want het is de start van het weekend. En een dag beginnen, dat begint altijd bij opstaan. Met je juiste been uit bed en de juiste muziek van, inderdaad, Radio Minerva. Hier zijn alvast de Bee Gees om van te genieten en Lonely Days.

0: blijvend genieten van uw favorieten. Dit is Minerva.
1: Je zult het altijd zien, hè. Zeg Lou, er is nog een beetje zout, man. Ja, maar niet zoep.

David Soul, dat was een acteur die nu en dan ook eens achter de microfoon ging zitten en het beste van zijn stembanden gaf. Ja, voorlopig blijven ze niet platstaande banden, ze blijven keihard, dus die stem die kan blijven klinken. En als we het hebben over klinkende platen, dan mogen we ook eens gaan kijken over de grens heen. Naar Frankrijk met een zekere Richard Anthony. Le Petit Clown. Ja, de staat wel zoals

Buiten de pruttelende potten van Carl Wijkmans hebben we natuurlijk in deel 1 nog een tweede item zitten. 3 platen uit 1 jaar. En vandaag kozen we volgende artiesten uit. Fats Domino, Louis Armstrong en Chuck Berry. Dat gaat vuurwerk geven. Wees maar zeker.

We beklommen Blueberry Hill, we zaten samen met Mac the Knife en we deden er nog een schepje bovenover met Rollover Beethoven uit 1956. En dan zijn er van die mannen die van alles kunnen. Ja, acteren, dansen en zingen tezamen. Bing Crosby en Jubilee.

0: Jubilar.
1: De Strangers hadden er al heel snel jubilee van gemaakt van deze Jubilee van Bing Crosby. Maar ja, die Strangers waren dan ook echte Antwerpse deugenieten. Dan is het nu de tijd om even een aantal violen uit de hemel te laten vallen. Ze dwarrelen neer uit je radio, op je tafeltje en net naast dat lekker pintje dat je wilt drinken. Bobby V and My Prayer.

De Chocolate en El Bimbo. En mogen we bij zulke muziek al beginnen dromen van een lange, hete zomer in Antwerpen, waar de takken van de bomen vallen door de zon die erop schijnt? Ja, alles mag natuurlijk als je luistert naar de radio. En zeker als je zelf nogal heel makkelijk praten hebt als je in het zuiden van Spanje woont. Maar toch, laat die zon maar schijnen. Ook al is ze er niet echt, we laten ze virtueel uit je radio schijnen. Met een beetje hulp moet het kunnen. Wilt u?

0: alles oké. Okay.
1: Tijd om onze horizonten een beetje te verwijden en te gaan luisteren naar het nieuws van 5 uur. Dat doen we zo meteen na de finale die we hebben klaargelegd voor jullie. Nu, de ene keer is die al wat langer en wat korter als de andere, maar alles heeft te maken met de belangrijkheid van het nieuws dat daar aankomt. Vandaag beginnen we alvast met de Texas Hop van Pee Wee Clayton. En denk eraan, er is nog een deel 2 van de Hut op vrijdag. Daar komt Karel weer koken en wij gaan 3 platen draaien van de Rat Pack. Dat is beloofd.
2: Let op, want dit is de grote finale. We horen elkaar terug

0: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
1: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
0: Dakwerken van der Linde?
1: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die hebben 40 jaar ervaring.
0: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
1: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
2: Dakwerken van der Linde.
1: Beter god het niet vinden.
2: Voor info of gratis prijsofferte, bel 03-366-37-32.
3: 03-366-37-32.
4: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
3: Het is nu 5 uur. Goedemiddag.
4: Radio Minerva.
5: Volksgezondheid laat weten wat er zal gebeuren met de twee Belgen die op het Hanta cruiseschip zitten. De Risk Management Group zat daar vandaag over samen. Je hoort Annelies Wijnand van de FOD Volksgezondheid.
6: Wanneer zij aankomen, zullen zij meteen onthaald worden door een medisch team van Universitair Ziekenhuis Antwerpen. Zij zullen dan medisch geëvalueerd worden. Er zal gecontroleerd worden of zij eventueel symptomen hebben die kunnen wijzen op een besmetting. Als zij een goede gezondheid zijn en geen symptomen hebben, dan mogen zij naar huis. En daar zullen zij wel nauw opgevolgd worden en zullen zij contacten moeten vermijden in de komende weken.
5: De Belgen stellen het voorlopig goed. Ze worden dit weekend op Tenerife verwacht. Volksgezondheid maakt niet bekend wanneer ze precies naar ons land overgevlogen worden. Een school uit Antwerpen haalt de leeslijst voor het tweede middelbaar offline. In een van de boeken staan expliciete pornografische tekeningen. Een ouder klaagde daarover bij de school. Het boek stond al 3 jaar op de lijst. De directie zegt dat ze niet op de hoogte was van de inhoud. Aan de universiteit in Gent is de raad van bestuur uitgesteld omdat activisten de toegang blokkeerden. Het gaat om pro-Palestijnse activisten. Ze eisen een vergadering met rector Petra de Sutter, zegt woordvoerder Julian Burnham.
7: We hebben ons de afgelopen 2 weken heel open opgesteld. We zijn blijven proberen in mails om condities te vinden waarop we elkaar kunnen ontmoeten. Maar wanneer zij weigeren om in het bijzijn van media elkaar te ontmoeten, wanneer zij enkel met een kleine delegatie willen meeten, daar kunnen wij niet mee akkoord gaan voor een onderwerp dat de hele samenleving aanbelangt.
5: In Duitsland, in het stadje Sinzig, is de gijzeling in een bank voorbij, maar de daders zijn ontsnapt. De politie viel de bank vanmiddag binnen. De agenten vonden 2 gijzelaars die er opgesloten waren. Zij zijn ongedeerd. Hoe de daders zijn kunnen ontsnappen is niet duidelijk. De politie had het gebouw sinds vanmorgen omsingeld. De Fransman Paul Magnier heeft de eerste rit gewonnen in de Ronde van Italië. Het leek uit te draaien op een massasprint, maar 500 meter voor het einde was er een zware valpartij. Daardoor reed een klein groepje alleen naar de finish. Magnier haalde het voor de Deen Tobias Lund Andresen en Jasper Stuyven trok de sprint aan voor Magnier.
8: Perfect begin, denk ik, hè. Ja, leuk. We gaan er ook van genieten, hè. We hebben echt allemaal een duit in de taxi gedaan en het was super aan iedereen.
5: Vanavond en vannacht blijft het droog met brede opklaringen. Morgen veel zon, af en toe wolken en maxima tot 23 graden. Zondag start droog, maar later is er kans op buien. En begin volgende week wordt het frisser en wisselvallig.
9: Nicole en Louis, maar dat is lang geleden.
10: Zie je, Robert, ik heb van ons maand nog wat gaan muntjes bij. En het leidt er toch maar te liegen.
9: Maar dan heb ik goed nieuws. Die brengen vandaag een klein fortuin op. En let wel, per stuk.
11: Oh, dan kan ik eens naar Ibiza.
10: Ga gewoon niks naar Ibiza. Die muntjes waren van mijn moeder. Dus ik ga naar Ibiza. En ga me misschien mee, als je braaf bent. Dat is toch een filodia van mij, hè?
12: Robert, de expert? 0 draaien, 226, draaien 90, draaien 90. Edem?
13: Schatke, wanneer god het dat licht in de badkamer is repareren,
14: ja,
13: zeg. Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
14: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goochelijk als vroeger.
13: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
14: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
13: 0485 54 87 85.
3: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
15: Zeg Kim, ik wil nog eens een stapje in de wereld gaan zetten. Maar ik wil ook mijn broek niet scheuren. Verstodden? Zeg je, er gaan een tip?
3: Zeker. Zondag 10 mei is het gratis openingsfeest op onze nieuwe Sint-Andries-site in het centrum van de stad.
15: Oh, dat klinkt goed.
3: Met een marktje, een reuzentaart, optredens van Steven de Lely en Jelle Kleimans.
15: Hola, ik spring de wereld in.
3: Zonder je broek te scheuren. Zorgbedrijf Antwerpen. Je kan ons bijna alles vragen. Kijk op zorgbedrijf.antwerpen.be.
16: Ik ben een historisch feit. Dat is heel goed. Dan vraag ik een erkenning aan als antiek monument. En dan krijgen we subsidies voor de voorgevel te renoveren.
17: Topcomedienne Anne Nelissen viert 50 jaar op de planken en 70 jaar op de planeet.
18: En ook altijd herkenbare toestanden dat zij beschrijft. Hè.
16: Ze slotten een beest in bed. Maar juist.
17: Tournee Jubilee. Van 27 tot 31 mei in de Rode Zaal van het Fakkeltheater. Tickets en info. Annelissen.com.
19: Aha, aha, aha. Minerva.

Blijkbaar heeft Carl Wijkmans vandaag een beetje hulp gekregen in de keuken. Al was het maar om de afwas te doen. Chubby Checker en Shake, Rattle and Roll. Welkom in deel 2 van de Hut op deze vrijdag. En wij gaan de sterren uit je radio laten komen. Want wat dacht je van Cliff Richard? When the girl in your arms

0: Altijd een klassebak geweest, deze Cliff Richard uit de United Kingdom. Laat ons maar eens gaan kijken wat Carl allemaal aan het uitvoeren is in die keuken van de radio in ieder geval. Hij gaat zo meteen koken, maar eerst gaan we samen op jacht met Danny Kay, Out Fox the Fox.
1: Only the sharpest eye, the keenest nose, the quickest ear and the fleetest toes can ever outfox the fox.
2: They'll never outfox the fox.
1: Only the stoutest arm, the bravest heart with a magic charm and a good head start will ever outfox the fox.
2: They'll never outfox the fox.
1: Those who try to tangle with my derring do wind up at the angle that herring do.
2: They hold their heads like very dead herring do.
1: No, near sprightly sprite, the nimblest elf, the wickedest witch or the devil himself can ever outfox the fox.
2: They'll never

0: Smakelijk eten met Karel Wijkmans.
1: En dan is er natuurlijk tijd voor een dessert. Nou, een citroencake met tijm. Nou, dat lijkt een beetje raar, maar dat is wel heel lekker. En hoe beginnen we eraan? Ah, maar we verwarmen de oven voor op 180 graden Celsius. Dan vetten we een cakevorm in van 17 centimeter. En je bekleedt die met papier. Bakpapier, wat er hoort. Je gaat zitten, hè? Bakpapier. Je klopt 125 gram zachte boter op kamertemperatuur samen op met 75 gram suiker. En je klopt dat gewoon romig. Dat gaat. Dan voeg je er al kloppend 2 eieren, één voor één, bij, totdat ze goed vermengd zijn en goed zijn opgenomen. Dan doe je er 175 gram zelfrijzend bakmeel bij en je spotelt dat heel schoonetjes onder dat mengsel. Na kun je nog 4 eetlepels melk met de geraspte schil van een citroen en een eetlepel geriste taanbladjes erbij doen. Je mengt dat even en je schept dat beslag dan in de cakevorm. En dan zet er je cake in die nieuwe oven en gelot je door genieten van die warmte voor zo'n 45 minuten, totdat hem klaar is. Je steekt er even in met zijn houten prikker of een vleespiek, komt hem er proper uit, op je toppie, dan is het goed. En dan houden die nog in de oven en je laat hem eerst even afkoelen. Dan houden die niet helemaal wat je vorm ook. En je laat die voort afkoelen op een rooster. En ondertussen kun je de frosting maken. Weet je wel, zo, dat zegt Amerikaans. Hè? Er komt dan zo'n lochtje wit op. Allee. En hoe doen we dat? We mixen 40 gram boter. Op kamertemperatuur weer natuurlijk. En je mixt die omdat die gewoon romig zou worden. En dan spotel je er 100 gram roomkaas. Philadelphia of mascarpone onder. Samen met nog 75 gram poeiersuiker. En als je dan een stevig glazuur hebt, dan strek je dat van boven op die bovenkant van die cake. En je werkt dan nog af met een paar verse taanbladjes. En dan is het moment voor de koffie of een thee op tafel te zetten en te genieten van een zoetig dessertje. Smakelijk eten!
0: We zijn nog niet aan de nieuwe patatte. Alhoewel, de Karel Wijkmans in de buurt weet het nooit.
1: Is het buksje vol? Dan tot volgende week. Ciao.

Als ik zo rondkijk, wat zeg ik, als ik rondhoor, blijkt dat wel meer mensen daar problemen mee hebben met zweetpathekes. Je hoorde The Strangers. En zweetpathekes, dat heeft onze Carol niet. Alleen nu en dan een beetje zwetende handen. Maar dat heeft te maken met het feit dat hij zo intens met pollepels kan omgaan. Nu, alle gekheid op een stokje. Volgende vrijdag komt hij terugkoken. En wij zorgen inderdaad, zoals altijd, voor de muziek. Hier is nu Des O'Connor. You are so beautiful.

je moet er tegenwoordig een beetje met uitkijken, met complimenten te geven aan vrouwen, want het zou wel eens verkeerd kunnen opgevat worden. En voor je het weet zit je in het Vlinderpaleis om een beetje schuld te gaan bekennen omdat je complimentjes hebt gegeven. Nu, complimenten, ja, ze zijn bij mij altijd welkom als je ze schrijft naar louvanput@radiominerva.be. Een beetje schelden mag ook, maar onbeleefd zijn, dan vlieg je van mij gewoon in de prullenmand.

beetje disco uit vervlogen jaren te laten horen. En het is dan potverdekken nog aan toe muziek van onze eigen contreien. Want we hebben het over Trinity. En ja, die voelde de bui al hangen natuurlijk. We halen alvast onze paraplu's boven.

0: Belofte maakt schuld, dus daarom nu een driepak van de Rat Pack. We beginnen met Begin the Begin van Frank Sinatra, daarachter Blue Velvet van Sammy Davis en we eindigen met Open the Door and Let the Good Times In van Dean Martin. Neem er iets lekkers bij en vooral geniet van de muziek uit onze grote archieven.
1: Een driepak van de Rat Pack.

volgend nummertje dat je gaat horen op de radio, daar ben ik van overtuigd dat jullie allemaal een dansje gaan placeren. Voor degenen die het nog kunnen natuurlijk en voor degenen die heel veel zin hebben om te bewegen. Brooke Benton en Dinah Washington en Rocking It Good Way.

0: rock in good ways.
1: And I'd love to rock. How about you?
0: And baby, you got what it takes.
1: Ain't that some? You dig the rock?
2: Wat dacht u van een muzikale citytrip? Ja, we gaan even op pad samen met Dine in de Belmonts in Kansas City. En daarna gaan we met The King of Rock'n'Roll naar Memphis, Tennessee.

Als ik op de klok kijk, dan denk ik altijd dat die veel te snel aan het draaien is. Er moet iets mis zijn met de elektriciteit hier in Spanje. Maar goed, we zijn er bijna, maar nog niet helemaal. Want wie kwamen we ook nog tegen op die citytrip? Wel een dame die een hele leuke stem heeft. Soms denk ik wel eens dat ze blikken kan openen zonder een blikopener. En voor de rest is er niks mis aan. Dolly Parton en Hillbilly.

en 6 op deze vrijdagavond. Zometeen na 6 uur de deugnieten van de vrijdag. En wij nemen afscheid. Of moet ik zeggen, afscheid nemen bestaat niet. Goed, het is maar hoe je het bekijkt. Morgen ben ik zeker terug tussen 4 en 6 voor de Hut van Put op zaterdag. Prettige vrijdag nog. Afscheid.

0: Wij van Meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antieke restauraties. Wij restaureren en repareren à la meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azietmeubelen, kun je bij ons terecht. Wilde gaan gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofvijter op 0477 05 18 37. Of ga eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofvijter, al jaren een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwiepen, hè.
1: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De kachoek plakt dan onder Macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te Sla in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of zich gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broekse riemen hebben ze daar ook.
0: Alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
2: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
3: Het is nu 6 uur. Goedenavond.
2: Radio Minerva, vanuit Antwerpen.
4: Volksgezondheid laat weten wat er zal gebeuren met de twee Belgen die op het Hanta cruiseschip zitten. De Risk Management Group zat daar vandaag over samen. Je hoort Annelies Wijnand van de FOD Volksgezondheid.
5: Wanneer zij aankomen, zullen zij meteen onthaald worden door een medisch team van Universitair Ziekenhuis Antwerpen. Zij zullen dan medisch geëvalueerd worden. Er zal gecontroleerd worden of zij eventueel symptomen hebben die kunnen wijzen op een besmetting. Als zij in goede gezondheid zijn en geen symptomen hebben, dan mogen zij naar huis. En daar zullen zij wel nauw opgevolgd worden en zullen zij contacten moeten vermijden in de komende weken.
4: De Belgen stellen het voorlopig goed, wordt dit weekend op Tenerife verwacht. Volksgezondheid maakt niet bekend wanneer ze precies naar ons land overgevlogen worden. De treinbegeleiders zijn boos omdat de NMBS stopt met tickets te verkopen op de trein. Wie betrapt wordt op zwart rijden, kan vandaag een duurder ticket kopen aan boord. Maar vanaf 1 juli stopt dat en krijg je meteen een boete van €90. Ook de treinconducteurs vrezen dat ze er financieel op achteruit zullen gaan. Journalist Sven Ponsaerts.
6: Per ticket dat ze nu op de trein verkopen, krijgen ze immers een commissie van 1 tot 3,5 euro bruto. Is dat. Ik sprak een treinbegeleider die het over een verlies van zo'n 100 tot wel €600 netto had per maand. Al gaat dat hoogste bedrag wel om medewerkers van het ticket control team.
4: Dat controleert de hele dag op tickets. De conducteurs vrezen trouwens ook voor meer agressie op de trein. In de provincie Oost-Vlaanderen was er deze namiddag een grote stroomstoring. 15.000 gezinnen in de omgeving van de Wetteren zaten daardoor anderhalf uur zonder stroom. Intussen is de storing wel voorbij. Je hoort David Callens van Fluvius.
7: Om 3:40 deze namiddag was er een onderbreking op het hoogspanningsnet van Elia. Dat is het net dat ook ons net van Fluvius voedt. Er was een probleem met de kabels.
4: De Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio verwacht vandaag nog een reactie van Iran op het vredesvoorstel van de VS. Dat heeft hij gezegd tegen journalisten in Rome. De VS legde eerder deze week een nieuw voorstel op tafel. Daarin staat dat Iran zijn nucleaire activiteiten moet stilleggen. De VS zou dan zijn sancties tegen Iran opheffen en ook de straat van Hormuz moet weer opengaan. De Fransman Paul Magnier heeft de eerste rit gewonnen in de Ronde van Italië. Het leek uit te draaien op een massasprint, maar 500 meter voor het einde was er een zware valpartij. Daardoor reed een klein groepje alleen naar de finish. Magnier haalde het voor de Deen Tobias Lund Andresen. Vanavond en vannacht blijft het droog met brede opklaringen. Morgen veel zon, af en toe wolken en maximaal tot 23 graden. Zondag start droog, maar later is er kans op buien. Begin volgende week is het frisser en wisselvallig.
8: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
9: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
8: De Bip for Life?
9: Wat is dat?
10: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
9: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
10: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
11: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambia naar Verhaal. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevig in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienauwer thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
12: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
13: Met Immobiep. Ben je zo binnen als een huis.
14: Merci, Immobiep.
15: Aha, aha, aha. Minerva.
16: Met Marc Gerard, wherever you are.

Goedenavond, liefste duifjes. Welkom in uw Afternoon Delight bij Marc Gerard. We houden een gezonde geest in een gezond lichaam. Keep on running. Tom Jones.

Jim Croce naar Tom Jones. You don't mess around with Jim dus. Hè. I think I love you, the Partridge Family. Ik ging destijds plaatjes kopen in de Black and White platenwinkel in Merksem. En dan ging ik de plaatjes voorzingen in mijn eigen Engels. Ik weet niet meer hoe dat klonk, maar ik kan me er iets bij voorstellen. I think I love you.

Gary en de Pacemakers kwamen ook uit Liverpool, net zoals de Beatles, en ook dezelfde periode. Dit was 1964. Louis Neefs dan, Annelies uit Zas van Gent.

Hervé Villard met Reviens. En ik heb het altijd moeilijk om daar een juiste periode op te kleven, laat staan. Een jaar. Ik ben er altijd. Ik zit er altijd naast. Het was 1981 en ik denk altijd veel vroeger. You to me are everything. The real thing. En dat is voor mij mijn echte jeugd.

Commodores met Lionel Richie. Ik was altijd een grote fan. Ik ben naar hun concert geweest. Dat zal 40 jaar geleden zijn in Vorst Nationaal. Ik heb het bewijs daarvan nog ergens gekleefd op een LP. Het toegangsticket. Ik denk dat ik niet de enige was die dat deed. Earth, Wind & Fire heb ik daar trouwens ook gezien. Maar ja, die komen nu niet. The Bee Gees, Too Much Heaven.

Maureen McGovern, The Morning After. Ja, en ik zit duidelijk diep in mijn jeugd in de jaren 70, eind jaren 70. En eind jaren 70 bracht ook Elvis Costello zijn debuutalbum uit, My Aim Is True. En ik bleef het volgende nummer dan maar draaien. Totaal verzot was ik ervan. Allison.

Crystal Gale, Don't It Make My Brown Eyes Blue. Ik herinner mij, het was een liedje van, dat veel gedraaid werd door een onkel van mij. Het was wel zijn lievelingsliedje, maar het was niet mijn lievelingsnonkel. In elk geval, hij had een bandopnemer die ingebouwd was in een kast. En daar bleef ik met grote ogen naar kijken. If You Leave Me Now, Chicago.

Christopher Cross met Sailing. En ik blijf blijkbaar de platen draaien die mij gelukkig maakten en nog maken. En ik hoop dat die u dan ook een beetje gelukkiger maken. Meer kan ik niet doen. Blijf bij mij voor het tweede deel na tijd zijn en reclame. Ik geef u nog Don McLean en Vincent.

0: gek op Motown muziek, dan moet je hier absoluut bij zijn. The Temptations and the Four Tops. Op donderdag 25 juni komen de Motown-legendes naar de Stadsschouwburg van Antwerpen voor een uniek jubileumconcert. Donderdag 25 juni in Stadsschouwburg Antwerpen. The Temptations and the Four Tops. Bereid je voor op een nostalgische avond vol Motown-klassiekers. Bestel je tickets via gracialive.be. Samen met Radio 2 en Gazet van Antwerpen.
1: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
2: Het is nu 7 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
3: De treinbegeleiders zijn boos omdat de NMBS stopt met tickets te verkopen op de trein. Wie betrapt wordt op zwart rijden kan nu een duurder ticket kopen aan boord. Maar vanaf 1 juli stopt dat en krijg je meteen een boete van €90. De treinbegeleiders vrezen dat ze er financieel op achteruit zullen gaan, zegt HLN-journalist Sven Ponsaerts.
4: Per ticket dat ze nu op de trein verkopen, krijgen ze immers een commissie van 1 tot 3,5 euro bruto. Is dat. Ik sprak een treinbegeleider die het over een verlies van zo'n 100 tot wel 600 euro netto had per maand. Al gaat dat hoogste bedrag wel om medewerkers van het ticket control team.
3: Dat controleert de hele dag op tickets. De treinbegeleiders vrezen ook voor meer agressie op de trein. De man die afgelopen weekend in Middelkerke crashte met een busje met transmigranten blijft in de cel voor mensensmokkel. Dat heeft de raadkamer in Brugge beslist. Het gaat om een Pakistaan van 21. Hij crashte toen hij met het busje een politiecontrole probeerde te ontlopen. Een van de 7 passagiers raakte daarbij levensgevaarlijk gewond. De Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio verwacht vandaag nog een reactie van Iran op het vredesvoorstel van de VS. Dat heeft hij gezegd tegen journalisten in Rome. De VS legde eerder deze week een nieuw voorstel op tafel. Daarin staat dat Iran zijn nucleaire activiteiten moet stilleggen. De VS zou dan zijn sancties tegen Iran opheffen. En ook de straat van Hormuz moet weer opengaan. In Oekraïne woedt een grote bosbrand in de gevarenzone van kerncentrale Tsjernobyl. Dat melden de Oekraïnse autoriteiten. De brand brak uit nadat 2 drones crashten. Het is niet duidelijk of het om Russische drones gaat. Door de felle wind verspreidt het vuur zich snel en de brandweer is massaal ter plaatse. Maar het blussen verloopt moeizaam. Voorlopig is er geen gevaar voor de volksgezondheid, zegt Oekraïne. Lotte Kopecky is haar leiderstrui in de Vuelta kwijt. Die blijft wel in de ploeg en gaat naar de Nederlandse Anna van der Breggen. Zij was de snelste vandaag in een zware bergrit. De Spaanse Paula Blasi werd tweede op 8 seconden. De Franse Marion Brunel derde op een halve minuut. Kopecky verloor meer dan 10 minuten. Ze blijft wel leider in het puntenklassement. In Myanmar in Zuidoost-Azië is een robijn van maar liefst 11.000 karaat gevonden. Dat melden de staatsmedia. Het gaat volgens de regering om een uitzonderlijk groot en zeldzaam exemplaar. De steen heeft een roodpaarse kleur met gele tinten. Hoeveel hij waard is, zegt de regering niet. Robijnen behoren tot de duurste stenen ter wereld en kunnen miljoenen euro waard zijn. Vanavond en vannacht blijft het droog met brede opklaringen. Morgen veel zon, af en toe wolken en maximaal tot 23 graden. Zondag start droog, maar later is er kans op buien. Begin volgende week frisser en wisselvallig.
5: Met Mark Gerard, wherever you are.

En welkom terug, liefste duifjes, voor het tweede deel van uw Afternoon Delight bij Marc Gerard. En we hadden het over platen die ons gelukkig kunnen maken. En daar hoort deze ook zeker bij. De Beatles, Michelle.

Roberta Flack, Killing Me Softly with His Song. Dat heb ik grijs gedraaid destijds op mijn kleine Schaub Lorenz cassette recorder, waarvoor ik dan bovenop de kast moest kruipen om met de microfoon bij de box te kunnen en dan hopen dat er niemand binnenkwam, want anders was de opname verknoeid. Judy et compagnie, Pierre Rapsat.

Hans de Boy met een vrouw zoals jij. En voor mij staat die plaat gelijk met mijn studententijd. Vraag me niet waarom, dat is gewoon gekoppeld, die muziek, aan een bepaalde flits van uw geheugen. En flits van geheugen, deze volgende, dat is een van mijn eerste prille herinneringen. Althans, verzonnen of echt, ik weet het niet. San Francisco.

The Righteous Brothers met Unchained Melody. Dat is een plaat gemaakt voor de liefde, zij het in verledenheden of toekomstige tijd. En dan, ja, toekomstige tijd, I'll Never Love This Way Again, Dionne Warwick.

Billy Joel met James. En dat is zo een van zijn nummers die ik vind minder bekend is. Of althans, ik hoor dat minder. Kan ook aan mij liggen, zeg ik er altijd bij. Maar ik vind een van zijn betere, of zo niet, beste nummers. Only Yesterday, The Carpenters.

Leo Sayer, When I Need You. Ja, er zullen wat tranen op gevloeid zijn op dat liedje. Ik denk dat dat zo'n een plaat is die men draait als het juist af is. Althans, zo heb ik mij dat altijd voorgesteld. Of misschien wel meegemaakt, wie weet. Het kwam uit die bekende blauwe LP. Endless Flight was de titel, als ik het goed voor heb. Do That To Me One More Time. Nogmaals dan, Captain Antonil.

De Stylistics met I Can't Give You Anything But My Love. Maar dat geven we dan wel in overvloed. Er bestaat niet zoiets als een overvloed aan schoonheid. Nog snel Diana Ross, Team from Mahogany.

0: Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Over een uur gaat de Zelzate-tunnel op de E34 dicht in beide richtingen. Er moeten onderhoudswerken gebeuren. Je hoort chef Schoenmakers van Wegen en Verkeer.
3: Lokaal verkeer kan de gekende omleiding volgen via de Zelzatebrug. Maar verkeer op grotere afstand, zeker verkeer van en naar de kust, raden we wel sterk aan om de omgeving daar te mijden en via de E17 en de E40 te rijden.
2: De tunnel blijft het hele weekend dicht tot maandagochtend 5 uur. De man die afgelopen weekend in Middelkerken crashte met een busje met transmigranten blijft in de cel voor mensensmokkel. Dat heeft de raadkamer in Brugge beslist. Het gaat om een Pakistaan van 21. Hij crashte toen hij met het busje een politiecontrole probeerde te ontlopen. Een van de 7 passagiers raakte daarbij levensgevaarlijk gewond. En in Oekraïne woedt een grote bosbrand in de gevarenzone van kerncentrale Tsjernobyl. Dat melden de Oekraïnse autoriteiten. De brand brak uit nadat 2 drones crashten. Het is niet duidelijk of het om Russische drones gaat. Door de felle wind verspreidt het vuur zich snel. De brandweer is massaal ter plaatse, maar blussen verloopt moeizaam. Voorlopig is er wel geen gevaar voor de volksgezondheid, zegt Oekraïne. Vannacht is het droog met brede opklaringen. De temperatuur daalt tot een graad of 9. Morgen veel zon, ook wat wolken en maximaal tot 23 graden. Zondag eerst droog, later kans op buien. Begin volgende week wisselvallig en frisser.
4: Alle senioren willen hem horen. Dit is Willem van Walem op Radio Minerva.
5: Probeert men u ook van die dure bundels, verstikkende abonnementen en overbodige pakketten aan te smeren? Daar worden we toch niet vrolijk van, maar het kan veel plezanter. Lid worden van Radio Minerva bijvoorbeeld. Vanaf 15 euro per jaar hoor jij er ook bij. Ga naar onze website en klik op lid worden. Je gegevens invullen en hop, het is in de jacos. Yeah! Lid worden van de grote Radio Minerva-familie. Dat mag je zeker niet vergeten. Ga naar www.radiominerva.be en klik maar.
6: Minerva. Het is van Datte. Elke vrijdag.

0: In vuur en vlam na een hele week radio maken. Ja, je moet het maar opbrengen. Dus wij hebben de batterijen weer flink opgeladen. Zelfs tot 5000 volt. Goedenavond.
1: Vrijdagavond, net 8 uur geweest. En u luistert naar Radio Minerva. Het is van Datte. Een muzikale strooptocht door het land van de Evergreens. Hand in hand met informatie en ongewone weetjes. Het is van Datte. Uw ontspannend begin van een stressloos weekend.
0: Het is van Datte, ons vrijdagavondprogramma. Een muziekverzameling waar we ooit mee begonnen zijn hier bij Radio Minerva. En waar we maar moeilijk afscheid kunnen van nemen. Dat geven we toe. Daarin speciale items zoals straks weer de Club van Zestigers. En daar staat een kroon op. De kroon van een echte king. En ik heb heel wat regionale informatie over de Okra van Ekeren. Over de concertband in Antwerpen die een concert geeft. En je kan weer gaan stemmen voor de top 1000 van Radio Minerva. Dat en nog veel meer in deze Het is van Dat.

0: Radio Minerva. Het is van Datte. Willems on the radio.
1: Minerva. Alle senioren willen hem horen.
0: Op vrijdagavond. Het is van Datte.

Als de grote van het chanson de handen en vooral de microfoons in elkaar slaan, dan doen ze dat niet alleen hier bij ons, maar ook bijvoorbeeld bij onze noorderburen. Frans Bauer, Jan Smit en het Amsterdamse collectief Chris Cross. Nieuwe single en die vonden wij niet onaardig. Zij hoort bij mij. Al meteen maar wat cultuur meegeven, zie, we hebben er genoeg. Niet alleen Okra, maar ook het Koninklijk Trefpunt Ekerdonk-Brasschaat bestaat 70 jaar. Dat gaan ze vieren op zaterdag 9 mei, dat is dus dit weekend, in het dienstencentrum De Nobele Donk. Dan is er een Okra-dag onder de noemer van toen en nu. De hele dag zijn er binnen- en buitenactiviteiten, optredens van linedancers en het koor Nobilis. Tussen 12 en 16 uur zendt ook Radio Minerva live uit van op de locatie met verzoekjes en een babbel over de Okra vroeger en nu. Om 8 uur 's avonds is er tot slot een optreden van Jean Bosco Safari met eveneens liedjes uit de oude doos. Wel even een plaatsje reserveren, dat kan op het nummer 0476 29 09

twee Bobby's na elkaar. Bobby Solo, oftewel, zoals de Neddy uit Viva Minerva zou zeggen, woef woef boter. En zo net ook Bob London met het verhaal van Lola. In de club van zestigers een king. En hoeveel kent u er zo? Ik in eerlijke zeg niet te veel. Je komt het te weten als je blijft luisteren naar de muziek van Lance Fortune en deze ouwe uit de jaren 70 van de Britse band Mud.

0: Cliff and I'm a big fan of Cozy.
1: Dat treft, want binnenkort kan je ze weer aan het werk zien. Samen met zanger Ronnie Nijs.
0: Really, when?
1: Op zaterdag 9 mei om 14 uur in de feesttent van Radio Minerva.
0: Fantastic, where is that?
1: Op de Wandeldijk nummer 20, naast Radio Minerva op Sint-Annekeplage.
0: Wow, can't wait, I'll be there.
1: Wil jij er ook bij zijn? Reserveer dan nu je tickets aan €10 per persoon op 0490 1979 43. Cozy bij Minerva op 9 mei om 14 uur.
2: Sinds 1982, dit is Radio.

0: Vingers, iets van exact 60 jaar geleden. Opgespoord door Willem van Walen.
1: Als je in de club van 60ers een nummer van Elvis Presley steekt, dan zit je meteen altijd wel op de goede plaats. Op het hoogtepunt van zijn succes was Elvis ergens in Hollywood een aantal van die iets wat te flauwe films aan het draaien. Voorbeeld daarvan de prent Double Trouble. Inhoudelijk leek het verhaal nergens op en de acteerprestatie van Presley was zelfs matig te noemen. Maar er zat wel goede muziek in. Met als groot voorbeeld het nummer Blue River, dat eerst in de Verenigde Staten twee keer als single verscheen en later bij ons in Europa in 1966 op een EP terechtkwam. En in die tijd moesten ze maar een single van The King uitbrengen of hij stond in België wel in de top 20. Zo ook dus in het voorjaar van 1966.
0: Dit is de Club van de 60ers.
2: Blue River, it can be found on any map that I know, but it's a place where lonely lovers are.

Een groot publiek, de crowd. Dat kon hij wel verzamelen, Roy Orbison, tijdens zijn concerten. Maar ook Elvis Presley natuurlijk in de Club van Zestigers. Want zo lang is het geleden dat de King bij ons deze hit scoorde. Blue River. En dan nu de ambiance. We gaan tenslotte de zomer stilaan in. Dus tijd voor te barbecuen. En dan vraagt meneer Segers zich af, waar blijft mijn kroket? MUZIEK

Nummer dat zelfs mijn kleinzoon van buiten kan meezingen. Waar blijft mijn vleeskroket? Zo net hoorde je ook nog Petula Clark. Dansbare muziek, het hoort hier thuis. Vrijdagavond, Feel Good Radio, zoals Marc Gerard dat ook altijd zegt. Hij is er straks met de platenbazaar na 10 uur. Maar wij gaan al wat opwarmen, ze. Met Earth, Wind...

0: Goeiedag samen.
1: Goeiedag agent. Wat is het probleem?
0: Niks speciaals. Een routinecontrole. Graag uw paspoort, rijbewijs, boerpapieren en... uw lidkaart van Radio Minerva.
1: Lidkaart van Radio Minerva. Waar is dat over?
0: Oh ja, luisteren naar Radio Minerva. En geen lid. Zijn je dat niet verlegen? Zouden dan niet rap naar de studio op 03-219-1727 bellen en zeggen dat je lid wilt worden? Allee, belt nou maar rap. En zijn wat voorzichtig met de auto.
2: Jack, there she comes. Hmm? Breeder.

En met deze hele mooie eindigen we dit eerste deel. Het is van Datton op vrijdag, de 8e mei. En clichés zijn gemaakt om in stand te houden. 1 is voorbij, 2 komt eraan, na het gesproken dagblad. Tot zo!

0: Het is nu 9 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Er gaat morgen een bestand van 3 dagen in tussen Rusland en Oekraïne. Dat kondigde Amerikaanse president Trump aan op zijn sociale media. Volgens Trump gaan beide landen daarmee akkoord. Ze hebben dat zelf wel nog niet bevestigd. Het was vooral Rusland dat aandrong op een staakt het vuren. Daar wordt morgen de overwinning op Nazi-Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog groots gevierd. Volgens Trump is er ook een gevangenenruil afgesproken en gaan de vredesgesprekken tussen beide landen door. Het cruiseschip waar het Hantavirus op woedt, komt zondagochtend aan op het Spaanse eiland Tenerife. Dat kondigt de cruisemaatschappij aan. Je hoort journalist Quinten Evens.
3: Dan gaan ze met rubberen bootjes apart naar wal en daar worden ze dan met busjes opgevangen en dan worden ze naar de luchthaven gereden. Allemaal om zo weinig mogelijk contact te hebben met andere mensen. En dan eenmaal op het vliegtuig worden ze naar verschillende landen gevoerd en de 2 Belgen die worden op een Nederlands vliegtuig gezet.
2: Bij aankomst in ons land krijgen ze medisch onderzoek in het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen. De Belgen stellen het goed en hebben voorlopig geen symptomen. Op het tennistoernooi in Rome heeft Alexander Blok zich geplaatst voor de 3e ronde. Hij schakelde de Nederlander Tellen Griekspoor uit met 2 sets tegen 1. In de 3e ronde komt hij uit tegen de Duitser Alexander Zverev, de nummer 3 van de wereld. Vorige week verloor Bloks van Zverev in de halve finale van het toernooi van Madrid. Vannacht is het droog met brede opklaringen. De temperatuur daalt tot 1 graad of 9. Morgen veel zon, ook wat wolken en maxima tot 23 graden. Zondag eerst droog, later kans op buien. Begin volgende week wisselvallig en frisser.
4: Mannekes, zitten jullie er klaar?

0: Als uw club, vereniging of VZW de komende weken of maanden een evenement organiseert, willen jullie toch dat er veel volk op afkomt? Dan weet je ook hoe belangrijk het is dat iedereen, of toch bijna, het te weten komt. De makkelijkste en misschien wel goedkoopste manier is Radio Minerva. Wij hebben namelijk veel tijd en de nodige aandacht om uw evenementen aan onze luisteraars mee te geven. Gewoon even een e-mail sturen naar info@radiominerva.be met alle gegevens en informatie. Wij zorgen dan wel dat het gehoord zal worden. Want delen is weten, dankzij Radio Minerva.
1: Radio Minerva, het is van datte.
2: Willems on the radio.
3: Minerva.
4: Alle senioren willen hem horen.
2: Willems on the radio.
1: Op vrijdagavond.

0: amor.
1: Amor, amor.
2: Het nieuws en de actualiteiten van vanavond. Ach, vrolijker word je daar ook niet van, hè? Nee. Maar liefde, die hebben wij te over. Tot de derde macht zelfs. Ben E. King mocht het hier op gang trappen. Deel 2 van deze Tis van Datte. Daarin zo dadelijk Suzanne en Freek, Brenda Lee en deze grote meneer van een tijd geleden. Hoe zou het zijn met Neil Diamond?

Momenteel geven ze een aantal volledig uitverkochte concerten in een groot sportstadion in Gelderland, Nederland. Hun thuisbasis, zeg maar. Suzanne en Freek, halverwege. Ja, daar zijn we al even voorbij na 9 uur. Dus met andere woorden, uw dansbenen zouden al wel in de flanel moeten hangen ondertussen. Deze Shakin' Stevens nog.

Nat King Cole, laat echte liefde maar beginnen. De Concertband Antwerpen die geeft een concert onder de noemer Chansons Harmonique. Dat gebeurt zondagnamiddag om 15 uur in de Blikfabriek aan de Krugerstraat 232 in Hoboken. Het wordt een sfeervol programma waarin rijke klanken van het harmonieorkest samensmelten met mooie muziekwerken en chansons. Kaarten daarvoor kan je bestellen nog snel op 0475 74 25 74 of stuur een mail naar kaarten@concertbandantwerpen.be.

0: Probeert men u ook van die dure bundels, verstikkende abonnementen en overbodige pakketten aan te smeren? Daar word je toch niet vrolijk van, maar het kan veel plezanter. Lid worden van Radio Minerva bijvoorbeeld. Vanaf 15 euro per jaar hoor jij er ook bij. Ga naar onze website en klik op lid worden. Je gegevens invullen en hop, het is in de jacos. Yeah! Lid worden van de grote Radio Minerva-familie. Dat mag je zeker niet vergeten. Ga naar www.radiominerva.be en klik maar. Minerva.
1: Adverteren doe je bewust.

The OJ's, She Used to Be My Girl. En George Moustaki, Le Metek. Dat is het origineel van dat Antwerpse ding van de Strangers. Na Olivia Newton-John en John Loudermilk wil ik u nog wat vertellen over onze top 1000. Want die komt er ook deze zomer weer aan. En we zijn de werken daarvoor opgestart.

John D. Loudermilk. Zou dat ook zo van die gefondeerde en gefermenteerde melk in busjes zijn? Ik weet het niet. The Language of Love. Het zou wel een hele mooie plaat zijn die bijvoorbeeld in onze top 1000 terecht kan komen. Want in augustus zendt Radio Minerva alweer de top 1000 uit. Een hele week lang hoor je dan de favorieten gekozen door u, de luisteraar. Ook jij kan je stem laten gelden, want vanaf nu kan je stemmen op jouw muzikale helden. Dat doe je best via onze website www.radiominerva.be. Je mag zoveel keer stemmen als je wil, maar op hetzelfde liedje kan je dat maar één keer doen. Dus lijstjes insturen, oké, maar dan wel telkens 3 verschillende platen. En om je nog een hint mee te geven, wat dacht je bijvoorbeeld ook van deze Matt Monroe?

Ome Arie was ongeveer 80. Ome Willem was ook net zoiets. Ze vonden het leven nog prachtig. Ze zaten nog recht op de fiets. Ze zagen elkaar alle dagen in het dorp

van het laken, daar leken ze jonger, zo waar. Ze probeerden mekaar.

willen, het was een aparte. Hij zei toen hij de boodschap ontving: alleen kan een mens niet biljarten. Hij zette zijn pet op

Ik heb het al vaker afgespeeld, op rustige momenten. Een nummer dat bijvoorbeeld ook op mijn herdenkings- of uitvaartplechtigheid mag klinken. Ome Willem was er ook bij, met zijn biljartkeu. Toon Hermans. Ja, je bent wie je bent, heeft er ooit eens iemand verteld. Alleen moet ik dat wel eens gaan opzoeken, uit wiens poëtisch brein dat ontsproten is.

en het verhaal over de tenen. Een verhaal dat ik ooit kreeg van collega Marc Gerard. Jawel, dit is zijn soort muziek en die van ons ook. En daarmee kunnen we dan meteen ook deze vrijdagse aflevering helemaal afsluiten. Ik heb nog de Climax Blues Band voor u, stukje soul uit de jaren 70. En iets instrumentaal van de Crew Cats. Ik wens u een heel prettig weekend. Blijf luisteren naar Minerva. Zondag zijn we live van op locatie. En dat namelijk vanuit het dienstencentrum De Nobele Donk in Ekeren. Ik heb een weekendje rust verdiend. Ik ben er graag weer dinsdagochtend om 8 uur. Tot dan.

0: Het is nu 10:00. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Er gaat morgen een bestand van 3 dagen in tussen Rusland en Oekraïne. Dat kondigde Amerikaanse president Trump aan op zijn sociale media. En Rusland en Oekraïne bevestigen het nieuws. Het was vooral Rusland dat aandrong op een staakt het vuren. Daar wordt morgen de overwinning op Nazi-Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog groots gevierd. Rusland en Oekraïne gaan ook elk 1000 gevangenen ruilen. En volgens Trump gaan de vredesgesprekken tussen beide landen verder. Het cruiseschip waar het Hantavirus op woedt komt zondagochtend aan op het Spaanse eiland Tenerife. Dat kondigt de cruisemaatschappij aan. Je hoort journalist Quinten Evens.
3: Dan gaan ze met rubberen bootjes apart naar wal en daar worden ze dan met busjes opgevangen en dan worden ze naar de luchthaven gereden. Allemaal om zo weinig mogelijk contact te hebben met andere mensen. En dan eenmaal op het vliegtuig worden ze naar verschillende landen gevoerd en de 2 Belgen die worden op een Nederlands vliegtuig gezet.
2: Bij aankomst in ons land krijgen ze een medisch onderzoek in het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen. De Belgen stellen het goed en hebben voorlopig geen symptomen. Op de E34 Knokke Antwerpen is de Zelzatentunnel dicht in beide richtingen. Er moeten onderhoudswerken gebeuren. Joris Chef Schoenmakers van Wegen en Verkeer.
4: Lokaal verkeer kan de gekende omleiding volgen via de Zelzatenbrug, maar verkeer op grotere afstand, zeker verkeer van en naar de kust, raden we wel sterk aan om de omgeving daar te mijden en via de E17 en de E40 te rijden.
2: De tunnel blijft het hele weekend dicht tot maandagochtend 5:00. Op het tennistoernooi in Rome heeft Alexander Blok zich geplaatst voor de 3e ronde. Hij schakelde de Nederlander Tellen Griekspoor uit met 2-1. In de 3e ronde komt hij uit tegen de Duitser Alexander Zverev, de nummer 3 van de wereld. Vorige week verloor Blok van Zverev in de halve finale van het toernooi van Madrid. En basketster Julie Van Loo heeft een nieuwe club. Ze werd net op tijd opgepikt door New York Liberty. Eerder deze week zette haar vorige club LA Sparks haar contract stop, net voor de start van het nieuwe seizoen. Van Loo zit bij New York Liberty meteen ook in de selectie voor de openingswedstrijd morgen. Vannacht is het droog met brede opklaringen. De temperatuur daalt tot 1 graad of 9. Morgen veel zon, ook wat wolken en maxima tot 23 graden. Zondag eerst droog, later kans op buien. Begin volgende week is het wisselvallig en frisser.
5: Dit is de Platenbazaar met Marc Gerard.

0: Goedenavond, liefste duifjes, en welkom in uw platenbazaar met Marc Gerard. Marc Gerard, wherever you are. En Yannick Boffy, natuurlijk ook.
1: I

Diahann Krall met A Case of You, een van de mooiste liedjes die ik ken van Joni Mitchell oorspronkelijk. En dan uit het jaar 1961, dat was het jaar waarin ik kon beginnen uitkijken naar mijn geboorte. Nat King Cole op Capitol Records. Tenderly.

Dinah Washington, I'll Close My Eyes. En dat mag u bij de Platenbazaar gerust doen. Daar is de radio voor gemaakt. De afwezigheid van beeld geeft het podium voor de fantasie. Pour te plaire, Laura Figi.

Herman van Veen over de jaren 60. Over de jaren 60 kan ik zelf weinig zeggen van persoonlijke ervaring, aangezien ik erin heb leren stappen en op het einde ervan leren schrijven. You and me, daar gaat het over. We hebben elkaar toch gevonden in dezezelfde tijdsperiode. Frank Sinatra.

Hello Like Before. En om je uit te leggen hoe het dat dan gaat, eerst leg ik een versie op van Nancy Wilson, dan in van Shirley Bassey, dan de oorspronkelijke van Billy Withers, en ik kies dan voor deze van Freddie Cole. Zo gaat dat. We verstaan elkaar. Lou Rawls, we understand each other.

Out of the Blue van Esterke Philips. En ik heb haar al zoveel bewierookt of bestoefd, zoals men in het Antwerps zegt, dat ik vergeten ben waarom ik daar ooit aan begonnen ben. Dat is liefde. I can tell you why. The Eagles.

Peggy Lee op het beroemde Decca-label 1955, I Belong to You. En dan een liedje waar de schoonheid en de harmonie in grote contradictie staan met de hardheid soms van de tekst. Thema muziek van MASH, Suicide is Painless.

Na deze Suicide is Painless gaan we naar het einde toe van dit eerste deel van de platenbazaar. We blijven in de 60s. Moody Blues, Had to Fall in Love. Tot na tijd zijn. Tot straks.

0: Het is nu 11 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Op het Kiel in Antwerpen zijn zo'n 1000 mensen op straat gekomen. In de straat waar afgelopen nacht een man van 30 werd doodgestoken. De politie was daar om de verdachte van die steekpartij op te pakken. En dat zorgde voor veel onrust op straat. Je hoort de Wouter Bruins van de politie.
3: Het is gekomen tot schermutselingen. Er werd geduwd en getrokken. De politie is bekogeld. De bemiddelingsteams zijn ter plaatse om de gemoederen te bedaren. Een uurtje later lijkt de rust wel wat teruggekeerd. Maar je voelt wel dat de sfeer wel grimmig is. Maar de betrokkenen is ondertussen gearresteerd. Dus wij hopen dat iedereen ook snel opnieuw naar huis keert.
2: Het parket voert een onderzoek naar roofmoord. Wetenschappers van de Universiteit Antwerpen en de KU Leuven hebben een manier gevonden om donororganen beter te beschermen tijdens transplantaties. Want organen zijn bijzonder fragiel tijdens een transplantatie. Professor Tom van den Bergen werkte mee aan het onderzoek.
4: Als de bloedtoevoer naar een orgaan tijdelijk onderbroken wordt, kan het zijn dat uw orgaan begint af te sterven. En wij hebben gewerkt aan een soort antiroest te ontwikkelen die dat proces kan tegengaan. En daardoor zien we dat de organen er beter aan toe zijn. Dus we hebben eigenlijk meer organen om te transplanteren, waardoor dat eigenlijk de wachtlijst voor transplantatie naar beneden gaat.
2: En patiënten hebben ook minder complicaties achteraf. In play-off 2 van ons voetbal heeft Standaar met 2-1 gewonnen van Oud-Heverlee Leuven. Standaar komt zo aan de leiding in de stand met 3 punten voorsprong op Racing Genk en Westerlo. Maar die ploegen spelen zondag nog tegen elkaar. OHL blijft laatste. Vannacht is het droog met brede opklaringen. De temperatuur daalt tot een graad of 9. Morgen veel zon, ook wat wolken en maximaal tot 23 graden. Zondag eerst droog, later kans op buien. Begin volgende week wisselvallig en frisser.
5: Welkom terug, liefste duifjes. Ja, en de tijd vliegt, u ziet het. We zijn reeds aan het tweede deel. The Second Time Around, Michael Bolton.

Ella Fitzgerald, But Not For Me. Maar ja, alle liedjes hier zijn voor u bestemd, dus u moet zich aan die tekst niet storen. What's new? Boskijks.

het blijft jazzy en dreamy vanavond. Nancy Wilson. I was telling him about you. Over mij dus. C'était moi, Gilbert Bécaud.

publiek. Sluit je ogen en stel je voor. Geblinddoek staande op het slappe koord. Een man beneden gilt, attention, en dan, madame, monsieur, dans ik al om.

Dimitri van Toren. Misschien in Café Minerva op een vrijdagavond voor de uitzending. Wie weet. Any which way you can. Glen Campbell.

Millie Jackson ook. Zij heeft groot gelijk. Je moet het leven door een roze bril bekijken. Misschien moeten we ook wat meer kleur in onze kleren brengen. Als ik in Antwerpen rondkijk, dan zijn blauw en zwart wel de hoofdkleuren. Misschien worden we allemaal wat vrolijker met iets meer kleur. Voilà, ik zal er zelf mee beginnen. So unusual, zou ik zeggen. Curtis Mayfield en The Impressions.

Ja, en ineens is ze daar. All at once, Whitney Houston. En accidenten gebeuren ook. All at once, zo ben ik een week geleden mijn volledige digitale muziekbasis kwijtgespeeld. Gecrashed. Niet meer terug te vinden. Maar ja, ik moet daar maar terug opnieuw beginnen. Shit happens, zoals ze zeggen. Ik maak me daar ook geen problemen over. Ik schilder de muziek terug vanuit het geheugen. Painted from memory. Elvis Costello.

Audra May was dat. Ze hebben haar naam zo moeilijk mogelijk geschreven. Audra met een A achteraan en May met een AE. In the Darkest Place, dus één geheel met het voorgaande nummer, ook een baggerig nummer. En ik wens u een prettig weekend, ik wens u zoete dromen en ik geef u een big kiss. Aan het einde van deze weg, the end of the road, boys to men. Tot volgende keer, dit was Marc Gerard.

0: Het is nu 12 uur. Goeienacht.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Op het Kiel in Antwerpen is de rust intussen teruggekeerd nadat zo'n 1000 mensen daar op straat kwamen. In diezelfde straat werd vorige nacht een man van 30 doodgestoken. De politie was daar om de verdachte van die steekpartij op te pakken. En dat zorgde voor veel onrust. Je hoort Wouter Bruins van de politie.
3: Wie mogelijk betrokken was bij die feiten, is gearresteerd. En dat heeft wel wat volk op de been gebracht. Zo'n 1000 mensen zijn buiten gekomen. Het is gekomen tot schermutselingen. Er werd geduwd en getrokken. Ook de politie is bekogeld met een aantal zaken.
2: Het parket voert een onderzoek naar roofmoord. Wetenschappers van de Universiteit Antwerpen en de KU Leuven hebben een manier gevonden om donororganen beter te beschermen tijdens transplantaties, want organen zijn bijzonder fragiel tijdens een transplantatie. Professor Tom van den Berge werkte mee aan het onderzoek.
4: Als de bloedtoevoer naar een orgaan tijdelijk onderbroken wordt, kan het zijn dat uw orgaan begint af te sterven. En wij hebben gewerkt aan een soort antiroest te ontwikkelen die dat proces kan tegengaan. En daardoor zien we dat de organen er beter aan toe zijn. Dus we hebben eigenlijk meer organen om te transplanteren, waardoor dat eigenlijk de wachtlijst voor transplantatie naar beneden gaat.
2: En patiënten hebben ook minder complicaties achteraf. In play-off 2 van ons voetbal heeft Standaar met 2-1 gewonnen van Oud-Heverlee Leuven. Standaar komt zo aan de leiding in de stand met 3 punten voorsprong op Racing Genk en Westerlo, maar die ploegen spelen zondag nog tegen elkaar. OHL blijft laatste. Vannacht is het droog met brede opklaringen. De temperatuur daalt tot een graad of 9. Morgen veel zon, ook wat wolken en maxima tot 23 graden. Zondag is het eerst droog, later kans op buien. Begin volgende week is het wisselvallig en frisser.

0: Het is nu 1 uur. Goeienacht.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Op het Kiel in Antwerpen is de rust intussen teruggekeerd nadat zo'n 1000 mensen daar op straat kwamen. In diezelfde straat werd vorige nacht een man van 30 doodgestoken. De politie was daar om de verdachte van die steekpartij op te pakken. En dat zorgde voor veel onrust. Je hoort Wouter Bruins van de politie.
3: Wie mogelijk betrokken was bij die feiten, is gearresteerd. En dat heeft wel wat volk op de been gebracht. Zo'n 1000 mensen zijn buiten gekomen. Het is gekomen tot schermutselingen. Er werd geduwd en getrokken. Ook de politie is bekogeld met een aantal zaken.
2: Het parket voert een onderzoek naar roofmoord. Wetenschappers van de Universiteit Antwerpen en de KU Leuven hebben een manier gevonden om donororganen beter te beschermen tijdens transplantaties, want organen zijn bijzonder fragiel tijdens een transplantatie. Professor Tom van den Bergen werkte mee aan het onderzoek.
4: Als de bloedtoevoer naar een orgaan tijdelijk onderbroken wordt, kan het zijn dat uw orgaan begint af te sterven. En wij hebben gewerkt aan een soort antiroest te ontwikkelen die dat proces kan tegengaan. En daardoor zien we dat de organen er beter aan toe zijn. Dus we hebben eigenlijk meer organen om te transplanteren, waardoor uiteindelijk de wachtlijst voor transplantatie naar beneden gaat.
2: En patiënten hebben ook minder complicaties achteraf. In play-off 2 van ons voetbal heeft Standaar met 2-1 gewonnen van Oud-Heverlee Leuven. Standaar komt zo aan de leiding in de stand met 3 punten voorsprong op Racing Genk en Westerlo, maar die ploegen spelen zondag nog tegen elkaar. OHL blijft laatste. Vannacht is het droog met brede opklaringen. De temperatuur daalt tot een graad of 9. Morgen veel zon, ook wat wolken en maxima tot 23 graden. Zondag is het eerst droog, later kans op buien. Begin volgende week is het wisselvallig en frisser.